0: 30 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosser Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitante kreeg van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschaplasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is voorlopig nogal veranderlijk in Lelystad, maar vandaag valt het mee met het aantal buien. Alleen vanochtend kan een enkel exemplaar voorkomen. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en maakt de zon het geregeld vriendelijk. De temperatuur is net als gisteren laag voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 19 graden. De westelijke wind is wel minder sterk dan gisteren, hooguit windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond zwakt de wind af. Ik verwacht een mooie zonsondergang. Vannacht droog, maar wel toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het onbestendig. Eerst droog en wat zon. Vooral in de middag en avond enkele stevige buien. Zondag net als vandaag, alleen in de ochtend een bui, maar meestal droog en van tijd tot tijd zon. Het blijft fris in het weekend. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Even uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn, het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In het 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn, het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik sta bij het raam een beetje naar buiten te staren. Terwijl mijn koffie langzaam koud wordt, zie ik ze daar weer lopen. Mooie meisjes. Met altijd weer zo'n griezel aan hun zijde. Moet je die ene daar bijvoorbeeld eens zien? Dat is een meid die ik nog van vroeger ken. We hebben ooit wat gehad, maar ja, ze is nu getrouwd of verloofd of zo. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Maar dat ze uitgerekend met hem gaat, ja, daar kan ik gewoon niet bij. Vanavond is het weer zover, dan is het uitgaansavond. Er zijn een paar feestjes hier in de buurt en ik ga overal naartoe. Haren keurig gewassen, kamd. Ik zie eruit om door een ringetje te halen, al zeg ik het zelf. Hé, kijk eens wie we daar hebben. Jenny met haar nieuwe vriend. Ze zeggen wel eens dat uiterlijk niet belangrijk is, maar dat geldt in dit geval zeker niet. Hoe komt ze aan zo'n kerel, vraag ik mezelf af. Ja, oké, ik geef toe, ik ben jaloers, maar ik kan er niks aan doen. Als blikken konden doden, dan was die kerel er nu geweest. Luister, vriend, zou ik tegen hem willen zeggen, hou je handen thuis en raak haar vooral niet aan. Maar ja, ik weet beter en ik hou wijselijk mijn mond. Ik kruip maar weer terug in mijn schulp, want ik kan hier gewoon niet tegen. Wat moet zij nou met zo'n vent? Gaat ze nou echt met hem en niet met mij? En zouden ze vanavond ook samen naar huis gaan? Nou, als mijn ogen me niet bedriegen, is er hier iets heel erg mis.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn. Het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zakelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66... De Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn. Het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter, een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat er file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar, over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn, dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn, het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter, een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Voor Nijmegen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Maandelijkse portie polderpolitiek in Van de Raad naar de Straat met Floyd Bonder.

0: met elkaar. En dat we een stabiel stadsbestuur zeg maar, in leven overeind houden. Dat is één element, dat klopt. Maar over dat pap en nat houden, we hebben natuurlijk ook geleerd van de raadsperiode hiervoor, van het raadsakkoord hiervoor, waarbij we eigenlijk onvoldoende hebben geëvalueerd. En onvoldoende misschien ook onderling de samenwerking hebben geëvalueerd. En wat we nu met elkaar hebben afgesproken is dat we elk jaar vaker dan de vorige raadsperiode bij elkaar gaan komen. En dat we consequent eigenlijk ook het raadsakkoord gaan evalueren. Zodat het zeker niet pappen en nat houden wordt. Maar dat we ook gewoon kunnen sturen waar nodig en waar mogelijk.
1: Oké, dus er komt een soort heidag om hem eventjes... of ergens, het zal wel zijn, in Lelystad zijn, neem ik dan aan.
0: Ja. Die heidag heet dus de Tweedaagse. Misschien ben je er wel bekend mee. Mm-hmm. Dat is een soort van jaarlijkse traditie die we hebben in de gemeenteraad van Lelystad. Meestal in het najaar, dan gaan we naar een of andere verre bestemming. En dan, dat lijkt me nou echt een uitgelezen moment om ook gewoon met z'n allen te bespreken hoe kunnen we samenwerken de komende paar jaar.
1: Ja. Genoeg over het proces. Ik heb genoeg gezeurd. We gaan zo meteen naar de maatregelen voor Lelystad. Ik wil nog één ding van je weten, want je vertelde net voordat je aan schoof twee jonge kinderen. Een drukke baan, consultant. En dan toch sneller dan dat Den Haag het voor elkaar krijgt in 80 dagen een akkoord opleveren. Ja. Heb jij geslapen?
0: Vrij weinig. Maar dat had niet zozeer met het raadsakkoord te maken. Want het heeft meer te maken met dat je een jong gezin hebt. Even los van of ik het er moeilijk mee heb gehad of niet. Ik vond het op zich niet heel moeilijk. Het was wel intens, laten we eerlijk zijn. Je zit hier wel voor het grotere belang. Mm-hmm. En daar heb je voor getekend, bij wijze van. En je doet optimaal je best om daar de ideologische plannen die je hebt, om die tot uitvoering te brengen. En we zitten hier echt voor de stad. En ja, daar zit gewoon soms bij dat je offers moet brengen. Het heeft impact op je gezinsleven. En wat dat betreft heb ik een geweldige vrouw die thuis ook gewoon echt de gaten zeg maar dichtloopt. Een geweldige familie ook om me heen. Dus wat mij betreft, dat heeft enorm geholpen. En zonder hem was het zeker niet gelukt.
1: Helder. Kijk, dat vind ik een mooie oproep. We gaan zo meteen naar de inhoud. Nu komt de muziek.
0: Top.
2: Live vanuit de Flevomeer Bibliotheek Lelystad.

0: Welkom terug bij Van de Raad naar de Straat. Morat, we hebben het genoeg gehad over politieke meerderheden en hoe gezellig het allemaal met elkaar is. Ik zou het graag met je hebben over de inhoudelijke maatregelen. Wat gaan jullie doen voor Lelystad? We zitten ondertussen in de bibliotheek en er loopt hier ergens een hele grote gele vogel rond, want het is voorleesdag. Dus het zou kunnen dat je op de radio af en toe denkt, wat hoor ik? Waarschijnlijk die vogel. Morat, eerste punt, denk voor heel veel mensen het belangrijkste, woningen. Jullie willen dat Lelystad groeit naar 120.000 inwoners en daarvoor moeten 1400 woningen per jaar worden gebouwd. Toen ik het las, dacht ik, prima, voornemen. Stond ook in het vorige akkoord, toen is het niet gelukt. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het nu wel lukt?
1: Nou, ik denk twee dingen. Je moet sowieso de ambitie moet je hoog houden. Daar heb je gelijk in. 1400 komt uit het vorige raadsakkoord. En daaromtrent is natuurlijk het vorige college ook in gesprek geweest met het Rijk. Hè. Uh-huh. Dus ik denk dat het sowieso goed is om dat overeind te houden. En daar niet op om dat bij te stellen. Maar terugkomend op je vraag, hoe gaan we dat doen?
0: Precies.
1: We anticiperen dat we met de komst van Zuiderhagen, noem het Lelystad Zuid, dat we daar best wel een versnelling kunnen gaan realiseren in de woningbouwopgave. Met een beetje geluk gaan er eind dit jaar al wordt er al gesproken met allerlei woningbouwontwikkelaars en kunnen we misschien 800 tot 1000 woningen al gaan realiseren op korte termijn. Maar de wens is natuurlijk om op uiteindelijk tussen de, het moet zijn, 10 en 20.000 woningen te realiseren over een periode van 25 jaar.
0: Ja.
1: En als je dat allemaal een beetje terugrekent, dan valt die 1400. Kijk, als het al geen 1400 is, maar 1200 of 1000, dan denk ik dat we al best wel iets moois hebben neergezet. De woningbouwmonitor, die 2 maanden terug nog is gepresenteerd. Ja, dan zie je dat we afgelopen jaar iets van 250 woningen, hooguit 200 woningen hebben opgeleverd.
0: Ja.
1: Het jaar ervoor, zelfs het jaar ervoor was hoger. Dus die verstelling moet hoe dan ook gaan komen.
0: Ja, maar ik hoor je wel 1400, 1200, 1000. Ja. De ambities worden niet meer, zeg maar. Het is al een beetje van, nou ja, kijk, we kunnen er wel van uitgaan dat het lastig wordt. Dat is eigenlijk wat ik hoor.
1: Ja, maar
0: fair enough, hoor. Maar dat is wel
1: woningbouw in zijn algemeenheid is natuurlijk een lastig thema.
0: Ja.
1: Maar het is goed om die stip aan de horizon wel te hebben. Ook richting je partners, richting het Rijk.
0: Ja, dan een van de punten waarom er bijvoorbeeld weinig wordt gebouwd soms is de drukte op het stroomnet, hè, netcongestie.
1: Dat valt nog wel mee in Lelystad. Volgens mij tot 2029 moet dat geen probleem zijn volgens Tennet.
0: Oké, nou, want ik las namelijk in je dat er toch wel een oplossing moet komen voor de drukte op het stroomnet. Mm-hmm. Dat staat er namelijk. Mm-hmm. En dat willen jullie doen door zelf ook meer in de regio te gaan opwekken. Ik was eigenlijk ook benieuwd hoe dan, hoe precies.
1: Ja, kijk, zonnepanelen zijn natuurlijk één voorbeeld. Windenergie is een ander voorbeeld. Maar belangrijk nog, buurtbatterijen. Dat is een van de punten die wij vanuit de fractie, vanuit de partij ook hebben ingebracht. Ik denk dat je uiteindelijk van die kleinere hubs moet krijgen binnen de stad, op wijkniveau, waarbij je eigenlijk stroompieken of stroomuitval kunt afvangen. En ook inwoners, die woningeigenaar die stroom terugleveren, dat het eigenlijk binnen in een lokaal gebied wordt opgevangen en vervolgens ook wordt gedistribueerd binnen de wijk. Hè, zodat je minder afhankelijk bent van de grote,
0: van het hele net.
1: Precies.
0: Ja. Oké, helder. Ik ga proberen om zoveel mogelijk punten er snel doorheen te laten gaan. Ja, want dan heeft de luisteraar namelijk ook een beeld wat er ongeveer in die 46 pagina staat. We kunnen er namelijk best lang over doorpraten, denk ik. Maar het volgende is, openbaar vervoer moet gratis worden voor mensen met lage inkomens. Wat is een laag inkomen volgens jullie?
1: Ja, zeker nog. 120% bijstandsnorm, dat is nu al zo, Floyd. Dat is een van de punten geweest die Jongleden de afgelopen periode heeft ingebracht. En nu ook wordt gerealiseerd. Maar wij willen hem verder trekken dan dat. We willen ook kijken naar of het goedkoop of gratis kan worden voor de jeugd. Maar ook mantelzorgers en vrijwilligers.
0: En waarom heeft de jeugd dat nodig? Kunnen die niet gewoon fietsen?
1: Uiteraard.
0: Kijk, oudere mensen snap ik misschien als die dat niet kunnen. Maar voor de jeugd is het toch gezond, zou je denken?
1: Uiteraard,
0: gezondheid, belangrijk punt ook.
1: Uiteraard zou dat kunnen, maar bereikbaarheid vinden we ook heel belangrijk. En zoals je weet, de hele stad is vrij groot opgezet. Een van de klachten die je nu ook te pas en te onpas hoort met het Porteum is dat het allemaal zo ver weg is voor mensen die, zeg maar, in de uithoeken van de stad wonen.
0: Ja, en voor de rest natuurlijk groot punt voor jullie is dat stadshart weer laten leven. Hè? Dat is ook iets waar jullie natuurlijk als...
1: Ja, dat is een van onze speerpunten
0: natuurlijk geweest.
1: Klopt. Van het gratis parkeren tot aan het realiseren van wat grotere merken, zeg maar, in de stad. Een streekwinkel, het schoonhouden van de stad. peutercafés, oudercafés. Dat zijn elementen die voor onze partij heel belangrijk zijn. Maar waar we uiteindelijk ook gewoon consensus op hebben bereikt met de andere fracties.
0: Kijk, helder. Je noemt alweer een aantal punten die jullie inderdaad ook willen doen. Volgende thema wat ik hier op het briefje had staan was veiligheid. Mm-hmm. Ook denk ik voor veel mensen een belangrijk thema. Jullie gaan introduceren een veiligheidscijfer per wijk, is het plan. Moet minimaal een 8,5 zijn. Ja. Ik was al benieuwd waarom eigenlijk een 8,5.
1: Ja. Floyd, voor de duidelijkheid, we hebben al een veiligheidscijfer. Ik meen dat het nu iets van 7,2, 7,3 is. Ik geloof in 2023 was het zelfs 7,5. Dus het is door de tijd heen een beetje gedaald. Dus we introduceren het niet. Maar wat we wel willen is dat dat niveau naar een hoger niveau gaat. Naar een 8,5. Nou, waar komt dat vandaan? Ja, ik hoef jou dat niet te vertellen natuurlijk. Maar de afgelopen half jaar, of jaar of anderhalf jaar kan ik beter stellen. Als je kijkt naar het veiligheidsgevoel wat onder de inwoners leeft in de stad. Ja, dat is natuurlijk omlaag gegaan met al die bommeldingen of allerlei explosies die aan de voordeuren gebeurden. Mm-hmm. Dus wij vinden het heel belangrijk dat er meer aandacht om komt. Om die reden willen we meer inzet op meer FTE's realiseren voor BOA's. Maar we willen ook dat de BOA's effectiever worden ingezet. Wat ons betreft gaat het ook om het gevoel. Dus dat de BOA's ook gewoon echt zichtbaar zijn in de wijken. Wijkagenda vinden we ook heel belangrijk. En we willen ook meer budget geven aan de wijken zelf. Zodat zij zelf ook meer aan de veiligheid of tot aan zwerfafval zelf dingen kunnen doen.
0: Helder. Ik kom zo meteen op het geld. Maar toch nog even door met het hele lijstje van alle dingen die je wil gaan doen. Een ander punt wat mij ook opviel is een burgerraad.
1: Ja.
0: Voor zover ik weet was dat wel echt nieuw. Wat is daar precies de gedachte bij?
1: Nou, we hadden net over veiligheid. Een ander element van zorg is natuurlijk al die bijplaatsing en zwerfafval. En wat nog een ander element van zorg is, is participatie in de stad. De stad is natuurlijk volop in ontwikkeling. En goed, je kent dat NIMBY-effect natuurlijk, al dat in mijn backyard. Maar we moeten in Lelystad wel echt, goed opletten dat we voldoende participatie doen in de stad. En een van de elementen die je daarvoor kunt inzetten is jongerenpanels of het betrekken van kinderwijkraden, maar ook een burgerberaad, waarbij je eigenlijk als stadsbestuur echt met inwoners zelf gaat nadenken van oké, wat zijn de gedachtes en hoe kunnen we hen meer betrekken bij de besluitvorming.
0: En hoe moet ik dat dan voor me zien? Dan heb je ergens in de Aaltelwijk, ik noem een wijk, heb je dus wat dronken burgers.
1: Een afvaardiging,
0: die komen bij elkaar één keer in de maand, die vinden dan iets over de wijk en dan waar kloppen zij aan?
1: Daar komt een consensus over en dat is dan iets wat het stadsbestuur kan overnemen.
0: Dat wordt dan doorgebriefd naar de gemeenteraad en dat komt op die manier?
1: Ja, uiteindelijk komt dat dan terug in het beleid, ja.
0: Oké, helder. Volgende punt. Jullie willen Lelystedelingen voorrang geven op een huurhuis. Mm-hmm. Ik vroeg me af, goed, niet misschien het risico juridisch dat wel eens ingewikkeld zou kunnen worden?
1: Nou ja, kijk, er zijn al mogelijkheden daartoe. Hè. Los van Lelystedelingen. Wat we een paar jaar geleden ook hebben ingebracht, ook toevallig weer. Volgens mij was het ergens in 2019, dat was net toen wij zelf in de gemeenteraad waren gekomen, dat personen met een bepaald belangrijk maatschappelijk beroep, bijvoorbeeld leraren, dat die voorrang krijgen op de woningmarkt. En daartoe is ook gewoon allerlei maatregelen getroffen, waardoor je nu ook leerkrachten sneller een woning kunnen komen. Dat helpt met het oplossen van het leraartekort. Maar dat kun je ook gewoon doen met Lelystedelingen aan zich. Of überhaupt gewoon mensen die een binding hebben met de stad. Dus juridisch gezien is dat wel gewoon mogelijk. En je kunt je wel ongeveer voorstellen waar dat ook vandaan komt. Sommige partijen vinden het heel belangrijk dat we meer lokaal, meer naar de inwoners zelf luisteren. En wij vonden het belangrijk dat we er ook gewoon gehoor aan geven in dit raadsakkoord. En daarom is dat er ook ingekomen.
0: Dat is een puntje rond de snelle punten. Mm-hmm. Je mag er nog één noemen die ik ben vergeten, want we moeten ook weer naar de muziek.
1: Nou kijk, vanuit de fractie, vanuit de partij vinden we een kindvriendelijke stad vinden we natuurlijk heel belangrijk. En als je kijkt door het algehele akkoord, er wordt wel veel focus gelegd op jeugd en gezin. Maar ook een stukje diervriendelijkheid. En daar zijn we gewoon ontzettend trots op. En ik ben blij ook dat we met alle 9 fracties zelf tot consensus zijn gekomen, ook op dit punt.
0: Waarvan acte.
1: Ja.
2: Live vanuit de Flevolmeer Bibliotheek Lelystad.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66... De Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn. Het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woeys.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Voor Nijmegen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ja, bewolkt. En dat in juni. Nou ja, afijn. We zitten gewoon droog in de bibliotheek. Welkom terug. Even voor de luisteraar die net inschakelt. We zitten in de bibliotheek omdat Murat Aktan van Jong Lelystad schuin tegenover me zit. En die presenteerde gisteren het nieuwe coalitieakkoord van Lelystad. Murat, let's talk money. In de 46 pagina's zie ik heel veel, echt heel veel ambities. Ambities, ambities, ambities. Welke ambitie heeft het niet gehaald omdat het geld er niet was?
6: Nou, ik zal het... Ik zal niet namens de andere partijen spreken, dat lijkt me niet netjes. Maar ik zal één punt noemen wat wij heel graag wilden doen, Floyd. We zijn voor gratis parkeren in de Stadshart. Mm-hmm. En wij willen dat heel graag structureel van aard hebben. In het akkoord of in de begroting. Maar het kost natuurlijk klauwvol met geld, laten we eerlijk zijn.
5: Ja.
6: Dus uiteindelijk hebben we dat bijgesteld naar een pilot. Dus dat is dan niet structureel van aard. Nou, dat is dus één mooi voorbeeld wat uiteindelijk niet is gelukt. Vanwege de financiën waar we op anticiperen dat het niet zou lukken.
5: Ja. Maar die keuzes, die waren dan in ieder geval een beetje gemaakt, ja. Maar nog niet volledig. Want ik zie ook staan dat er nog 12,8 miljoen extra bezuinigd moet worden. Mm-hmm. En dat vragen jullie vriendelijk aan de wethouders om daar met een voorstel te komen. Mm-hmm. Maar ja, meestal is volgens mij in een gemeente de gemeenteraad het hoogste orgaan. Dus eigenlijk zijn jullie de eindbaas. En als eindbaas heb je één beleidsterrein waarvan je zegt, ja, die 12,8 miljoen, daar moet in ieder geval op bezuinigd worden.
6: Ik weet niet of er per se één beleidsterrein is waarop bezuinigd moet worden. Het is een dermate groot bedrag dat je denk ik in de algehele begroting hier nou moet gaan zoeken. Kijk, we hebben natuurlijk wel ons best gedaan om enigszins kaders mee te geven voor het behalen van de doelen die wij hebben in het raadsakkoord. Elk van die 8 thema's waar we in het raadsakkoord over spreken, daar hebben we ook een soort van maximaal prijskaartje aan gehangen. En dat zit in die bijlage 1 financiën. Maar wat we ook hebben gedaan is, ik denk dat je moet hier prudent mee omgaan. Nee, je moet niet dingen voor je uitschuiven, maar wel met een plan komen hoe je uiteindelijk een sluitende begroting krijgt.
5: Ja, voor je uitschuiven, toch eventjes om daarop aan te haken. Mm-hmm. Jullie presenteren nu de plannen. Ja. Pas in 2027, dus over een jaar, worden de bezuinigingskeuzes gemaakt. Mm-hmm. Dan vraag ik me toch ook een beetje af, en dat hebben jullie de moeilijke keuzes toch niet een beetje voor je uitgeschoven, want dat komt pas volgend jaar.
6: Nou, de bezuinigingskeuzes die worden eigenlijk bij deze begroting al betrokken. Hè? We hebben 4 sporen, spoor A, B en C. Bij spoor A zeggen van laten we even kijken waar nog ruimte zit. Een heroverweging in de huidige kaderbrief. Mm-hmm. Dat wordt direct al bij dit najaar in de begroting betrokken. Dat is 1.
5: Noem even het bedrag bij spoor 1 als je wilt. Bij alle bedragen gewoon eventjes. Dat is dan voor de luisteraar denk ik interessant om te horen.
6: Ja, dus in de kaderbrief menen we dat er nog 1,5 miljoen euro te halen valt.
5: Precies, 1,5 miljoen.
6: Ja, dan hebben we ook nog spoor B. Dat is zeg maar het surplus wat we in de jaarrekeningenresultaat overhouden. Dat zal dan 2,5 miljoen zijn. Ja. Dan heb je spoor 3, dus die technische aanpassing. Hoe je omgaat met grote investeringen. Dat is 2,5.
5: Precies, dus 6,5 miljoen.
6: Ja, dus dat is wel iets wat we gelijk eigenlijk waar we werk van willen maken. Ja,
5: dus 1/3 maken jullie een beslissing over. Toch even de dat ik streng ben, maar 1/3 beslissen jullie over en 2/3 zeggen ja, wij weten het ook niet. Dat laten we bij de wethouders.
6: Nou, het is niet zo dat we het niet weten. Hè. We geven daar ook weer bepaalde richtingen mee. Kijk, een van de dingen wat nu een risico is, dat is de ontwikkeling van jeugdzorg. Het is nu simpelweg gewoon koffiedik kijken. Als je puur uitgaat van de cijfers nu, die tientallen miljoenen euro die waardoor we in zeg maar in de min gaan komen, dat zou betekenen dat we nu al keuze moet gaan maken die heel pijnlijk kunnen zijn. Terwijl misschien in het voorjaar van volgend jaar er meer duidelijkheid komt over wat het nou precies gaat kosten en ook de bijdrage die het Rijk eventueel kan leveren. Wij menen ook dat jeugdzorg, net zoals in alle andere gemeentes, ook hier in Lelystad, niet iets is wat de gemeente aan zich alleen maar zelf kan oplossen, maar hoe dan ook moet gaan leunen het op het Rijk. Dus ja, er zit ook gewoon een beetje principe achter. Wij rekenen erop, dat is ook een signaal richting het Rijk, dat wij, dat zij ons gaan ondersteunen. Niet alleen wij, maar overigens alle andere gemeentes, ten aanzien van het oplossen van het probleem van jeugdzorg.
5: Ja. Ja, fair enough. Dus ik snap op zich dat punt wel. Het is inderdaad koffiedik kijken en ik ken de cijfertjes denk ik ook enigszins. Mm-hmm. Ik snap het dat het zonder het Rijk heel erg lastig wordt, maar kijk, de burger die ziet, en ook de luisteraar, die hoort dan over zo'n akkoord. En vraagt zich misschien toch ook een beetje af, ja, hoe moet ik dit nou inschatten? Is dit wat er gaat gebeuren in de stad? Mm-hmm. Of is er een kans dat dit gebeurt? Mm-hmm. Kunnen we het een verlanglijstje van het college noemen, wat hier nu voor ons ligt op tafel?
6: Ja, het zou een verlanglijst zijn geweest als we niet hadden nagedacht over de financiën en de kaders die we daarbij hebben gegeven. Dat hebben we dus wel degelijk gedaan. We hebben ook nagedacht over de diverse sporen die inmiddels die dus ingezet kunnen worden dit jaar nog. Mm-hmm. En uiteindelijk als we meer informatie beschikken volgend jaar, dan zullen we dus ook nog een keer met elkaar om tafel gaan en met elkaar gaan, waar gaan we dan precies die keuzes maken. Over pijnlijke keuzes gesproken, waar we het net over hadden. Wat we in elk geval met elkaar hebben afgesproken is, als we zeg maar moeten, als die ombuigingsopgave, als er op een manier lastenverzwaring moet gaan gebeuren, dan zal dat zeg maar op de laatste plaats komen. Dus daar ligt absoluut niet de voorkeur. Zeg het verhogen van OZB, om er wat te noemen. Ja. Dat hebben we heel nadrukkelijk ook in het akkoord gezegd. Dat zou alleen een ultiem redmiddel zijn. En zover willen we het niet brengen.
5: Oké, okay. Nou, dat klinkt eigenlijk ook wel weer als goed nieuws en niet zozeer als een pijnlijke keuze, denk ik.
6: Het klinkt als goed nieuws, maar je moet je ook realiseren, Floyd. De impact van OZB is ook maar eigenlijk best wel beperkt. Hè? Ik geloof dat we in Lelystad, als je de OZB met 1% ophoogt, ja, dan krijg je, het is dat 1,5 ton voor terug voor OZB-woningen.
5: Ja.
6: Dus het is ook, je zult daar niet het structurele probleem mee oplossen.
5: Nee. Ja. Gaan jullie dat structurele probleem eigenlijk wel oplossen? Want als ik kijk, de totale begroting van de gemeente, ook met wel rijksbijdragen, is ongeveer zo'n 460 miljoen. En ik lees dan, wat kunnen jullie dan gaan betalen voor de planwijzigingen? Dan hebben we het over 3,65 miljoen. Ja. Dus dat is minder dan een procent verandering op de totale begroting. Mm-hmm. Dan meestal als je ergens minder dan een procent aan verandert... Mm-hmm. Dan heeft de gebruiker ervan niet echt het gevoel dat er een groot verschil is. Mm-hmm. Dus mijn vraag is, als jullie 3,65 miljoen gaan verspijken hier in Lelystad... gaat de burger er eigenlijk wel wat van merken?
6: Een hele goede vraag van je. Kijk, ik denk...
5: Wat een vriendelijk antwoord.
6: Ja, nee, ik zeg gewoon waar het op slaat. Ik vind het ook belangrijk dat de media kritisch is, hè, op politiek, want dat houdt ons gewoon scherp. Kijk, wat we in het akkoord hebben gezegd is, we moeten efficiënter omgaan met dingen die we doen, effectiever. Ik heb net een voorbeeld gegeven van de BOA's. Ja, je kan meer FTE's erbij doen, kost meer geld. Of je kunt zeggen, we gaan daar handiger mee om. Het is nu bijvoorbeeld gebruikelijk dat BOA's met z'n tweeën over straat lopen. Nou, wat mij betreft, Lelystad is geen Rotterdam-Zuid. Je zou je prima ook gewoon alleen als BOA, zeg maar, over straat kunnen lopen. Dus je kan dus, zeg maar, wat effectiever omgaan met de middelen die je hebt. Dat is één. Twee, een ander mooi voorbeeld. We willen bijvoorbeeld die bijplaatsing bij de ondergrondse containers willen we verminderen met 50%. Ja, daar zijn ook, in mijn optiek, snelle interventies op te nemen. Zoals meer communicatie daaromtrent. Er was een bewoner een paar maanden terug die een pontificaal bord bij een ondergrondse container in een of andere wijk had gezet met doe dit nou niet, bijplaatsen en al het zwerfafval. Mm-hmm. Je merkte dat het al gelijk gewoon effect had. Maar het mag volgens het gemeentelijk beleid mag het niet. Dus met dat soort interventies kun je denk ik al best wel dingen doen die daadwerkelijk, waarvan de inwoner daadwerkelijk het gaat merken.
5: Dus als concreet antwoord op mijn in jouw woorden goede vraag. Mm-hmm. Iets minder stringent omgaan met burgerinitiatieven, als ik dan het bord maar even zo mag noemen. We knijpen een oogje dicht, zodat het praktisch wordt opgelost. En wat was je eerste punt? Nou, we gaan even... Wat was het eerste punt wat je maakte?
6: Ja, over veiligheid, hè, waar ik het erover had.
5: Ja, we gaan efficiënter met geld omgaan. Dat zijn de twee...
6: Efficiënter omgaan, precies. Efficiënter, maar ook gewoon effectiever. Enerzijds omdat gewoon...

0: lukt om met de overige vier partijen te doen. En voor nu hebben we in elk geval met elkaar afgesproken dat we dit najaar, wanneer we de zogenoemde tweedaagse doen.
1: Ja, je heidag
0: wanneer we de heidag doen. Dat we met elkaar eigenlijk in gesprek gaan om de tafel gaan van hoe kunnen we hier gewoon een effectieve bestuursperiode van maken. Waarbij we uiteraard kijken naar de samenwerking tussen raadsleden, maar ook samenwerking tussen college, maar ook niet onbelangrijk, ambtelijke organisatie.
1: Ja, en als we dan inderdaad ook nog even kijken naar de andere pionnen rondom de, dus niet alleen de gemeenteraad, maar ook anderen. Dan komen we vanzelf bij de wethouders.
0: Ja.
1: Want ja, dan is toch een beetje de vraag, wie gaat het allemaal uitvoeren?
0: Ja.
1: De makkelijkste is denk ik om te beantwoorden, word je het zelf? Word je zelf wethouder?
0: Mm-hmm. Nee, ik heb me niet gekandideerd.
1: Oké, dat is een heel ander antwoord. Voor de rest horen we, er komen 5 wethouders. Ik neem aan, geen oude namen. Geen mensen die hier met bombarie zijn vertrokken, ik noem maar eens wat. Komen die terug?
0: Nee, er zal wat dat betreft geen bombarie zijn. Ik denk, we hebben, misschien als je het fijn vindt, kan ik er even wat een tipje van de sluier over oplichten hoe we
1: dat
0: tot die wethouder zijn
1: gekomen. Dat mag zeker.
0: Dus wat ik ook een beetje inherent is, zeg maar, aan het raadsakkoord, wat ik er eerder over had, is de insteek was niet van, wij als partij moeten per se deze wethouder hebben, wat je typisch in een coalitieakkoord natuurlijk wel ziet.
1: Mm-hmm.
0: Op een gegeven moment hebben we gezegd, we komen met een kiescommissie, of een selectiecommissie, zo hebben we het genoemd. Dat was een afvaardiging van die 9 fracties. En partijen mochten voordrachten doen. Uit hun eigen partij, maar ook uit het netwerk. Dus dat kun je vrij breed op begrijpen natuurlijk. En daar zijn uiteindelijk 5 wethouders uit voortgevloeid.
1: Mm-hmm.
0: Die allemaal, waarbij we met name hebben gekeken, oké, past die wethouder? Is dat goed voor de stad? En is dat goed voor die desbetreffende portefeuille? Niet zozeer waar komt hij nou vandaan, vanuit welke partij, maar past hij gewoon bij de rest van de groep? En is hij ook gewoon goed op die portefeuille waar we hem op wensen te zetten?
1: Wow, dat vind ik eigenlijk wel een, ik ben normaal gesproken niet zo van de oordelen. Ik laat het vooral aan de luisteraar, maar ik vind dat wel een sympathieke vorm. Dat betekent dus dat mensen over hun eigen schaduw heen stappen.
0: Ja.
1: Of tenminste over hun eigen trots misschien van de partij.
0: Mm-hmm.
1: Betekent dat er dus ook niemand van Jong Lelystad in zit? Is dat wat ik hoor?
0: Ik kan er niet over. Ik weet niet of ik erover mag uitweiden, maar
1: het
0: zou heel raar zijn, denk ik.
1: Als er niemand bij zat.
0: Precies, ja.
1: Okay.
0: Maar ik kan je op een briefje meegeven. Die groep, of ik weet wel zeker dat het een team gaat worden. Mm-hmm. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja.
0: Dat zullen wethouders zijn die een mooie vertegenwoordiging zijn van die 9 fracties.
1: Ja, want kijk, ik weet bijvoorbeeld Sander de Wilde en Henk Schra.
0: Mm-hmm.
1: Worden in de wandelgangen genoemd. Nou, die zie je als je af en toe Café Wizards binnenloopt, dan zie je ze in een dartpijltje met elkaar gooien. Dus dat zal wel ongelooflijk gezellig worden.
0: Ja.
1: De vraag is dan inderdaad, wie gaat tijdens de dartpijlen gooien de biertjes nog halen, dus dan blijven er nog een paar namen over. Ik begrijp van je dat nog dat niet.
0: Ik mag daar niet over uitweiden, maar wat ik je wel kan meegeven.
1: Ik zit wel warm met die twee namen.
0: Wat zei je?
1: Ik zit wel warm met die twee namen.
0: In elk geval niet, niet ijskoud.
1: Ja.
0: Wat ik je wil meegeven is.
1: Ja.
0: We hebben de wethouders, die hebben best wel een vroeg stadium hebben we bepaald met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Omdat we echt voor 30 juni nog, voor de zomervakantie, voor het reces, met een college willen komen. En we zitten nu inmiddels ook in die formaliteiten. Dus de VOG en screening moet allemaal gedaan worden.
1: Ja.
0: En hopelijk, zoals het nou uitziet, kunnen we met een week of twee zijn we zover. En dan kunnen we het college ook presenteren. En dan nog even geduld, zou ik bijna willen zeggen.
1: Oké, niet voor mij, vooral voor de luisteraar. Het gaat mij, ik ben slechts 1 inwoner.
0: Ja.
1: Maar dus 30 juni.
0: Juni.
1: 30 juni wordt dat. Daarvoor is het afgerond, dat is mooi.
0: Ja.
1: Dan komt dus de zomer en dan daarna beginnen.
0: Zeker. Okay. Ja, dat is ook een van. Kijk, we konden het ook over de zomer heen tillen. Had gekund. Maar kijk, de wethouders moeten natuurlijk worden ingewerkt. En los van dat ze moeten worden ingewerkt, ze moeten ook aan elkaar wennen. Dus wij meenden dat de zomervakantie, het reces, gewoon een mooie periode zou zijn om daar efficiënt mee om te gaan. En zo werd het ingestoken.
1: Ja. Ik heb hier ooit eerder een keer uitgenodigd om te praten over je politieke carrière.
0: Ja.
1: En toen zei je van, gaan we het daar vandaag niet over hebben. Maar bij deze, ga het toch nog even doen. Want het is wel snel gegaan. Hè? Toch op zich, jullie hebben het opgericht in.
0: Voor

0: eind 2017, zaten bij de notaris. Ik pin me daar niet op vast, maar in ieder geval eind 2017, begin 2018. Maar in ieder geval in 2018 hebben we meegedaan met die gemeenteraadsverkiezingen. Volgens mij was het op 21 maart 2018 waar de gemeenteraadsverkiezingen
1: destijds. En nu de grootste.
0: En nu de grootste, ja, in 8 jaar tijd.
1: Klopt, ja. En dan hopen dat je het waar maakt. Wat is nou de grote kracht van jullie, denk je?
0: Enerzijds, we zitten dicht op de inwoners, meen ik. Wij halen heel veel input op vanuit sociale media. En wij menen dat dat gewoon een hele effectieve manier is.
1: Ik wou zeggen, ben je niet gewoon ongelooflijk handige donder op de socials?
0: Ja, maar kijk, het gaat niet alleen maar over de presentatie. Het gaat ook om wat je te bieden hebt. Als ik jou nu twee geschenken aanbied, twee cadeaus aanbied met een hele mooie strik eromheen. Ze zien allebei hetzelfde uit. Je pakt altijd de zwaarste. Dus je moet ook wel iets daadwerkelijk ook dingen bereiken. Als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, wat we als partij hebben bereikt, zeg maar de ambitie om een kindvriendelijke stad te worden, dat hebben we in onze beleid kunnen verwerken. Tot aan het gratis OV voor minima waar ik het net over had. Promotiebudget voor de markten. Tot aan you name it. Echt, kijk maar op de website onder wel wat hebben wij bereikt. Tweede gratis parkeren. Dat zijn thema's die gewoon de inwoners heel erg hebben aangesproken. En we hebben het mooi verpakt. Mooie campagne omheen gevoerd. En krijg je multiplier effect. En daar zijn zes zetels.
1: Ja. Kijk, multiplier effect. Naar een punt toe praten. En daar hebben we hem. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren de komende periode. Als Sanne de Wilde en Henk Schra worden gepresenteerd.
0: Dat heb jij niet gezegd.
1: Nee, ik zeg als ze worden. Moet je mijn zin ook altijd afmaken. Als ze worden gepresenteerd, dan zal ik in mijn vuistje lachen. Maar tot nu toe hebben we dat nog niet keihard.
0: Prima. Zijn het ijskoud of niet?
1: Ja, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Jullie hoorden Murat Aktan van Jong Lelystad over zijn nieuwe plannen en de nieuwe plannen voor Lelystad in het algemeen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Wil je nou eerdere gesprekken terugluisteren, dan kan dat op de website van Radio Lelystad of op Spotify. Want daar zijn we ook als podcast. Ik wens je een fijn weekend.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: En wat is het leuk dat je luistert, want live vanuit de Flevomeerbibliotheek in Lelystad is dit, het Radiocafé.

0: met de Romeo I'm Coming Home openen hier het Radiocafé. En ik zei het al, live vanuit de Flevomeer Bibliotheek. Normaal gesproken kennen de meeste mensen onze vanuit een radiostudio. En eens per maand mogen wij, zoals dat mooi heet, buiten spelen. Dus dan gaan we gewoon midden in de Flevomeer Bibliotheek zitten. Op dit moment naast het kopieerapparaat zitten we. Ja, ik zie een medewerker de duim opsteken, klopt helemaal. En je kan hier dus gewoon naartoe komen. Je kan gewoon kijken hoe gaat dat nou radio maken. En wat voor gasten zitten hier nou aan tafel. En als je echt een prangende vraag hebt, kun je die gewoon stellen hier. Zo simpel is het eigenlijk. Dus dat is het leuke van radio maken in de Flevomeer Bibliotheek. En voor de mensen die die Flevomeer Bibliotheek niet zo goed kennen. Kijk, vroeger was het een soort boekenuitleenplek, zeg maar. Dus daar ging je naartoe, moest hartstikke stil zijn. Daar stonden heel veel boeken. En that's it. Die ging je lenen. En dan zat zo'n mevrouw bij de balie, die meestal een beetje nors naar je keek. En zei, breng je ze wel op tijd terug, vriend. En geen ezelsoren. Dat is tegenwoordig iets anders. Er zitten nog steeds mensen bij de balie. Maar het in- en uitchecken van boeken, dat kan helemaal digitaal. Dus dat is het punt niet. En er gebeurt heel veel meer in die bibliotheek. Het is eigenlijk een soort wijkcentrum, buurtkamer, noem het allemaal maar op. Maar er is van allerlei gezelligheid hier te beleven. Sterker nog, hier om de hoek, ik zeg om de hoek, want we zitten midden op een plein, in het midden staat een soort boekenstelling. Maar om die hoek zit zelfs een Books and Beans. En voor de mensen die dat niet kennen, dat is een soort cafeetje. Je kan er gewoon een kopje koffie halen. Je kan er een sozijzenbroodje kopen. En ondertussen lekker je boek lezen. Of gewoon met mensen gaan zitten kletsen. Dus dat is een beetje de instelling van de bibliotheek anno 2026. En daar ga ik eens even kijken naar wat er allemaal te doen is aan evenementen. Want er gebeurt hier ook van alles aan evenementen in die bibliotheek. Zo zie ik op 13 juni een Silent Book Club. En dan hoor ik je denken, ja, en nu? Nou, dat is gewoon eigenlijk, iedereen komt gezellig samen. Gaat een uurtje zitten lezen in een soort groepje, zeg maar, zonder dat je zit te kletsen. En daarna heb je een pauze en dan ontmoet je mensen. Maar je ontmoet mensen ook, zeg maar, met een boek. Of je kan over een boek praten. Of je kan gewoon gezellig praten over de bibliotheek of over het weer, whatever. Het is een soort samenkomen waarbij je toch op jezelf bent en in de pauze toch gezellig aan het kletsen bent. Als je dan toch gezellig wilt doen, dan kun je op 13 juni ook meespelen met het Bordspelcafé. Je kent het wel, mensen erg je niet. Dat soort bordspellen, dat kun je gewoon in de bieb komen doen om mensen te ontmoeten. Dan hebben ze ook nog het Queer Café. Dat is voor het eerst, dat is nieuw. Dat is een zomerse filmavond die hier gehouden wordt. En queer zegt het eigenlijk, het gaat over de LHBTUQI.nl, weet ik veel wat allemaal, club. Dus iedereen is inclusief en daar kun je gewoon bij komen zitten. En dat is supergezellig. Zingen? Zingen. Het ankerkoor komt zingen hier in Leeds. Dat op 20 juni. En daar kun je naar komen luisteren. Is vrij toegankelijk, zie ik. Dus dat is ook wat. Boekverkoop hebben ze ook nog op 20 juni. Als je er dan toch bent en je denkt, hey, ik wil zo'n afgeschreven boek. Dat betekent niet dat die verrot is. Maar afgeschreven boek wil ik misschien mee naar huis nemen. Want ik vind hem toch leuk om op mijn eigen boekenplankje te zetten. Kan ook allemaal hier. En dan de 25e juni, dames en heren. Sponsorloper Jeroen van Veen. Iedereen kent hem eigenlijk als sponsorloper. Begon ooit een keer een hele lange loop, omdat zijn zoontje de ziekte kanker had. En die is een soort motivator geworden. En nog niet zo lang geleden liep hij in één week 538 kilometer voor het goede doel. Haalde die weet ik voor hoeveel duizenden euro's bij op. Dus wat dat betreft heel erg echt een inspirator. En hij heeft ook een boek geschreven. En die komt hij hier uitleggen, voorlezen en signeren. Want je kan hem ook kopen als je hier toch bent. Dus dat is absoluut de moeite waard om hier naar de bibliotheek over te komen. 30 juni hebben we ook nog de herdenking Katie Cotty. Dat is ook hier in de Flevomeer Bibliotheek. En zo hebben we ook nog een aantal dingen voor kinderen om te doen. Dus ze hebben bijvoorbeeld, en dan moet ik even kijken wanneer dat ook weer was, ze hebben een workshop circuit design space. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent eigenlijk dat als je allemaal kabeltjes aan elkaar verbindt, dat je dan een lampje kan laten branden bijvoorbeeld. Dat hebben ze hier ook. En dan hadden ze er nog eentje, en die wilde ik heel graag noemen, maar ik ben hem even kwijt. Dat is met een 3D-pen aan het werk gaan. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik die nu niet meer op mijn kaartje zie staan. Maar daar waren ze wel. Even kijken. Oh, fijn. Ik zou zeggen, zoek het op hun website, want ik kan het niet meer vinden. Je kan met een 3D-pen kun je allemaal mooie voorwerpen maken hier in de Flevomeer Bibliotheek. En dat gaat onder begeleiding, dus leer je ook nog wat. Goed, er is dus genoeg te doen in de bibliotheek. En de radio is er. En zometeen hebben we ook nog twee radiogasten. Maar we hebben ook muziek.
1: Goedemiddag, dit is het Radiocafé.

0: Crowded House Into Temptation. Hier bij Radio Lelystad live vanuit de Flevomeer Bibliotheek. En ja, we draaien alle soorten muziek, hè. Dus net Romeo, dat is de 90s. En deze komt René, ik denk 80s. Ik kijk, de 80s had ik hartstikke goed. Terwijl René lekker aan het genieten was van het tosti, hè René. Was hij lekker, of niet? Dat kan hier ook allemaal in die Flevomeer Bibliotheek. Dus als je honger hebt, kun je hier ook gerust naartoe komen. Goed, ondertussen is er bij mij de eerste gast aangeschoven. Die zit tegenover mij, Robin Joenje. Jij bent een hele, hele jonge ondernemer, want je zit eigenlijk nog op school, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Welke school zit je?
1: Op Deltion College in Zwolle.
0: In Zwolle, inderdaad.
1: Ja.
0: En voor de fact-checkers, 22 jaar oud?
1: Klopt.
0: En toen moest je voor school een soort ondernemersplan iets schrijven of zo? Of hoe ging dat?
1: Ze willen graag ondernemers stimuleren om een onderneming op te zetten. Dus wat ze doen is, ze hebben een wedstrijd.
0: Ja.
1: En dat wordt georganiseerd door het INN Regio Zwolle.
0: Ja.
1: Dan kun je de wedstrijd winnen op Deltion zelf.
0: Maar wat hield die wedstrijd in? Wie heeft het beste bedrijf of zo? Of?
1: Het is eigenlijk een combinatie van verschillende factoren. Je moest een pitch doen. Je bedrijfsconcept kort uitleggen. Mm-hmm. Voor jury en nog bezoekers. En eigenlijk een combinatie van factoren als in de duurzaamheid, de actualiteit, hoe ver je bent. En heel veel factoren kwamen daar eigenlijk te pas.
0: Ja.
1: En gelukkig heb ik die gewonnen.
0: Ja, want je hebt gewonnen inderdaad.
1: Ja.
0: Samen met je maatje dacht je, ik heb een idee. En wat was dan dat idee? Waarmee heb je dus gewonnen?
1: Dat is met een AI-receptionist.
0: Klinkt heel eenvoudig eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja, het is een vrij nieuw concept toch wel.
0: Ja.
1: Klinkt heel eenvoudig. Ja, het is... Zoals je zou denken, je heeft iets van verwant met een echte receptionist. Dus yeah. Maar dan is het van AI. Mm-hmm. Dus het doet ook heel veel wat een normale receptionist voor je zou doen.
0: Yeah.
1: Zoals bijvoorbeeld oproepen aannemen of afspraken in je agenda zetten. Of ja, heel veel diverse taken kan het voor je doen eigenlijk.
0: Maar wacht even, dus als ik de software van jullie zou hebben en mijn telefoon gaat over, ik kan die eventjes niet opnemen, dan neemt er een meneer of een mevrouw op voor mij.
1: Klopt.
0: Die niet echt is, maar eigenlijk een robot is.
1: Ja.
0: En die neemt op en die zegt, hi, goeiedag, je belt voor Matthijs, maar wat kan ik je mee helpen?
1: Of ja, hoe de AI opneemt, dat kunnen onze klanten zelf instellen. Mm-hmm. Maar dat is wel waar het op neerkomt inderdaad. Dan neemt de AI op en op basis van het gesprek, op basis van wat de beller zegt, reageert hij ook echt daarop.
0: Ja.
1: Dus het is niet vooraf ingestelde tekst of iets in die richting. Het is wel echt interactief.
0: Dus stel nou, ik zeg tegen die AI assistant, wat van weer is het vandaag? Gaat hij me gewoon het weer ook nog vertellen?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja.
0: Wat grappig, hé.
1: Ja.
0: Hey, maar even een kritische vraag. Dan maken we niet heel veel assistenten gelijk werkeloos hierdoor? Of?
1: Nee, ja, dat hoor je vaker inderdaad, dat mensen dat denken. Wij richten eigenlijk ook voornamelijk op bedrijven zonder een receptionist al. Omdat zij daar wel meer baat bij zouden hebben. Mm-hmm. Alleen je hebt genoeg receptionisten die gewoon hun handen echt vol hebben.
0: Yeah.
1: Ook tijdens voor het echt piekuren die er zijn. Dan missen ze gewoon bepaalde oproepen.
0: Ja.
1: En ja, succes met het vinden van een receptionist die 24/7 voor jou gaat werken.
0: Ja, dus dat is bijna
1: het is een mooie aanvulling in die zin ook.
0: Helemaal voor ZZP'ers denk ik dan en zo.
1: Klopt.
0: Hè? Dus mensen met een kleinere onderneming die inderdaad niet echt een kantoor hebben, maar wel druk zijn.
1: Ja, die alles zelf doen. Zou dat heel interessant voor kunnen zijn.
0: Ja.
1: Die willen we graag helpen.
0: Hey, en is het dan een app die ik download op mijn telefoon of zo? Hoe werkt zoiets?
1: Nee, we hebben dus een website. En als je daar aanmeldt, dan moet je eigenlijk een soort van stappenplan invullen om de AI ook zelf in te stellen. Want je hebt heel veel vrijheid daarin. Je mag het echt zelf, bijvoorbeeld de stem kun je kiezen. Je kan kiezen de tone of voice, hoe die praat.
0: Ja.
1: Zoals ik net al zei, hoe die opneemt. En nadat je dat hebt ingevuld en uiteraard betaald hebt, dan kun je erin. Dan activeert het.
0: En dan is het gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag dat die opneemt voor je.
1: Ja.
0: En stel nou, als ik nou een e-mail stuur, kan die daar ook iets mee? Of is daar ook een mogelijkheid in?
1: Dat zijn zeker mogelijkheden voor de toekomst. Het is niet iets waar we nu op richten. Waar we wel op richten is dat hij zelf mails stuurt.
0: Ja.
1: Naar bijvoorbeeld de ondernemer van, je hebt een afspraak gepland. Of er is een urgente situatie nu aan de hand. Je aandacht is vereist. Iets in die richting.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Is het de bedoeling dat we hiermee heel Nederland overnemen? Of is het hier de bedoeling mee dat we heel de wereld overnemen?
1: Zeker de wereld. Uiteraard. Ja.
0: Hey, je hebt nu al één van de wedstrijden gewonnen. Maar je bent er nog niet. Want er is er ook nog een landelijke wedstrijd waar je nu aan deelneemt, hè?
1: Landelijk helaas niet. Het is regionaal.
0: Oh, regionaal.
1: Maar dat is ook heel leuk natuurlijk.
0: Ja, precies. En want binnenkort is er een finale?
1: Binnenkort is het finale, dat is 18 juni.
0: Ja.
1: En alle andere winnaars van de andere scholen, zoals Windesheim, Landstede, Sibab.
0: Ja.
1: Die hebben dus ook allemaal winnaars. En daar moet ik het tegen opnemen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En dat is dus gewoon nog een keer je bedrijf presenteren. En dan, dan hopen dat ze jou de beste vinden, toch? Zo werkt het ongeveer, toch?
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog iets waarbij je eigenlijk onze luisteraars nodig hebt, toch? Begrijp ik?
1: Ja, dat klopt. Ja, je kan dus 2 wedstrijden winnen. Eentje is puur gebaseerd op de vakjury, welke zij meest actuele, spannende onderneming vinden.
0: Ja.
1: En de tweede prijs gaat over stemmen verzamelen. We hebben namelijk allemaal een video moeten maken van een minuut. En degene met de meeste stemmen, de video met de meeste stemmen, die wint.
0: Oké. Dus,
1: ja, dat zou ik ook wel graag willen winnen, uiteraard.
0: En dan is de vraag, hoe kunnen we stemmen dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als mensen thuis willen stemmen, zou ik dat een enorme prijs stellen. Dat kan via de INN Regio Zwolle website.
0: Ja.
1: En dan kun je ook alle video's zien van alle ondernemers. Mm-hmm. Dus dat is ook wel leuk om te zien, lijkt mij.
0: Ja.
1: En dan zou je op mij kunnen stemmen of op iemand anders.
0: Ja, en toch een beetje die Lelystadse trots, hè. Gooi hem er even in, joh. Want daarmee gaan we natuurlijk, iedereen uit Lelystad moet natuurlijk op jou stemmen.
1: Dat is wel zo. Ja, ik moet wel erbij zeggen, ik ben de enige Lelystedeling die meedoet. Dus als je trots bent op waar je vandaan komt.
0: Zo is het.
1: Of Robin Junior.
0: Stem ik op een persoon of stem ik op een bedrijfsnaam?
1: Op een persoon.
0: Oké, want we hebben tot nu toe vakkundig jouw bedrijfsnaam niet genoemd. Want we zijn natuurlijk een publieke omroep. Dus wij mogen geen reclame maken. Maar het is misschien wel van belang dat je even één keer zegt hoe het bedrijf heet. Want anders blijven mensen zich helemaal
1: vragen,
0: suf googelen.
1: Nee, precies.
0: Wat doet Robin Junior, zeg maar dat. Hoe heet dat bedrijf? Dus je mag hem een keer noemen om mensen uitleg te geven over wat het is.
1: Nee, precies. Nou, het bedrijf heet Foxflow. Mm-hmm. Dat is V-O-X-F-L-O-W.
0: En daar kun je, op de website kun je geloof ik alvast aanmelden, mocht je daar interesse in hebben.
1: Dat klopt, ja. We zijn nog niet live namelijk, maar dat gaat wel binnen de kortste keren gebeuren.
0: Ja.
1: Dus we dachten van ja, als mensen willen aanmelden, dan zorg ervoor dat dat mogelijk is. Dus kun je nu ook via de website doen.
0: Ja.
1: En
0: dit moet helemaal goed komen. Ik weet zeker, we hebben een nieuwe jonge ondernemer erbij hier in Lelystad. En daar zijn we absoluut trots op. Dus Robin, bij deze, we zijn echt trots op jou. En ga ervoor. Ga voor die winst en maak er een mooie wedstrijd van. En natuurlijk heel veel succes met de bedrijven.
1: Ja, hartstikke bedankt.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66... De Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn. Het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wat leuk dat je steeds luistert naar het Radiocafé bij Radio Lelystad. Live vanuit de Flevomeerbibliotheek in Lelystad. Dus als u wat gemoer op de achtergrond hoort, dat is helemaal niet erg. Dat komt omdat dit publiekelijk toegankelijk is en iedereen gewoon gezellig kan aanschuiven. Of om ons heen kan gaan zitten. Of de printer kan gebruiken waar ik naast zit. Dus dat kan allemaal. En dat hoort u ook. En dat maakt het juist extra gezellig. Hier eens per maand als wij hier zitten in de Flevomeerbibliotheek. Goed, we gaan door met onze volgende gast. Want Milka van Putten zit er bij mij. Milka, goedemiddag allereerst.
1: Goedemiddag.
0: Hey, leuk dat je er weer bent. We kennen jou van meerdere initiatieven uit Lelystad, zeg maar. En nu ben je weer druk met de buurtcamping, hè?
1: Ja, dat klopt. Helemaal geweldig.
0: Kun je dat concept even uitleggen misschien eerst?
1: Ja. De buurtcamping is een lang weekend een soort van pop-up camping. En het grootste doel van de buurtcamping is verbinding maken met elkaar.
0: Ja.
1: Een beetje sociale cohesie verbeteren, eenzaamheid bestrijden. En op een buurtcamping lukt dat aardig. En de drempel is zo laag. Dus dan komt men makkelijker in contact met elkaar.
0: Ja, ja, en is dit dan ook eigenlijk een beetje bedoeld voor de mensen die dan niet in de gelegenheid zijn op vakantie te gaan? Dat ze dan toch een beetje vakantie hebben of zo? Of?
1: Ja, het is 1/3 vrijwilligers, 1/3 betaald en 1/3 gesponsord. En dat is voor de minima gezinnen.
0: Oh, dat betekent dus voor iedereen in Lelystad is het een soort van beschikbaar als het plek is.
1: Ja, zeg maar. Iedereen is welkom, ja.
0: Oké. Okay.
1: En er is plek genoeg. Ik bedoel, Woldpark is groot.
0: Ja, ja, ja, want inderdaad, jullie zitten in het Woldpark. Nou, dat is inderdaad een enorm park. Hoewel er net een heel groot gebouw naast is gebouwd, zag ik.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wel mooi, hè, als je daar zit. Maar jullie zitten daar inderdaad aan dat Woldpark. En eigenlijk van alle gemakken voorzien die je normaal in een camping ook zou treffen, toch? Of niet?
1: Dat is wel de bedoeling, ja. Het is, er staan toiletten en douches. Ja. Er is voor ons een waterput voor drinkwater en afvalwater aangelegd. Mm-hmm. En volgend jaar wordt er stroom aangelegd. Dus nu hebben we nog een aggregaat.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk alles is er. We hebben een keuken, we gaan gezamenlijk eten met z'n allen. Want dan komen de leuke gesprekken op gang uiteraard. We hebben een centrale tent waar iedereen de hele tijd koffie kan halen, of thee kan halen, spelletjes kan doen. En we hebben een heel dagprogramma.
0: Oh ja, dus het is niet, als je naar de buurtcamping komt, is het eigenlijk niet de bedoeling dat je op jezelf bij je eigen tentje gaat zitten, maar dat je gewoon echt met z'n allen gezellig wat gaat doen, toch?
1: Ja, tuurlijk mag je wel even bij je eigen tent zitten uiteraard. Ja. Maar het is wel leuk als we met z'n allen wat leuks doen. En er is genoeg te doen. Namelijk dit jaar.
0: Noem eens wat op van een leuke activiteit. Of is dat juist een beetje geheim?
1: Nee, dat mag wel. Dit jaar bestaat Stichting 10 jaar. En wij draaien voor de 5e keer een buurtcamping.
0: Ja.
1: Dus we dachten een beetje extra feest. Dus het hele weekend komt de Stichting Spot.
0: Ja. Ja.
1: En die komt een podcast draaien met de kinderen rappen. En spoken word doen wat de kinderen leuk vinden. De ballenbak van hun. En de omgebouwde brandweerwagen met podium die komt. We hebben scouting op zaterdag. En op zondag uiteraard vissen. En op vrijdagavond bij het kampvuur hebben we jam sessie.
0: Oh.
1: En we zijn nog met een paar dingen bezig. Dus het wordt volle bak.
0: Het klinkt allemaal als hartstikke gezellig. Hey,
1: ja.
0: Ik ben een keer bij jullie geweest om een nieuwsitem te maken. En toen viel het mij op dat er ergens in een hoek allemaal spullen lagen. En zei je, ja, die zijn allemaal gebracht door mensen die er graag een steentje wilden bijdragen in de vorm van tenten en dergelijke. Is dat nu nog steeds zo? Of werkt het anders nu?
1: Ja, dat mag ook. Dat hebben we inderdaad gehad. Dat op de camping spontaan tenten werden gebracht. Tuurlijk, dat mag altijd. Vanaf 3-4 personen zijn ze zeker altijd welkom. Want we groeien hard.
0: Ja.

0: sponsor hier op de flyer. Ja. Dus een gebakje brengen hoeft niet, hè? Dat wordt al geregeld, zie je.
1: Ja, dat mag geen naam noemen, zeker?
0: Ja, nou, vooruit. Even één keer. Want het is heel lief namelijk wat ze doen.
1: Ja, hij doet elk jaar, doneert hij gebakjes voor ons. Bakkerij Scheunhagen uit de Botter. En dat doet hij al een paar jaar achter elkaar.
0: Super lief, hè?
1: Ja, dat hij dan echt ontzettend
0: gebakjes,
1: lief,
0: gebakjes brengt, zodat iedereen ook een gebakje kan eten als hij dan toch op vakantie is. Want dat is het, toch?
1: Ja, inderdaad. Het is hartstikke leuk. Ja.
0: Hey, en hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk op deze camping te vinden?
1: Nou, vorig jaar, ondanks het hele slechte weer, hadden we best wel zo'n 200 mensen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het dit jaar nog drukker gaat worden. Want we hebben al kaarten verkocht. Dus het begint al te lopen, nu al.
0: Ja, want je kan dus ook kaarten kopen. Maar waar kan ik die kaarten kopen dan?
1: Er staat een link op onze flyer, waar we regelmatig om de week mee op de markt staan. Op Facebook bij de pagina van de buurtcamping Boldpark. Daar staat ook een link voor de ticketservice. En op onze eigen website van de stichting staat een link.
0: Ja.
1: En
0: ik zie die link staan. Ik ga hem even opnoemen. Want je gaat gewoon naar de buurtcamping. En dan kun je gewoon zoeken bij campings. En dan kom je zelf ook bij de Bolt. Die kun je aanklikken dan op een gegeven moment,
1: toch?
0: Ja,
1: en de QR-code die op de flyers van ons staan. En die staat ook op de website en op Facebook. Dan ga je direct naar de ticketservice.
0: Oh, wacht even. Jullie hebben ook social media. Dat is nog makkelijker, toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oh, kijk. Nou, komt dat helemaal goed. Dan hebben we volgens mij alleen nog niet gezegd wanneer die buurtcamping nou is.
1: Nou, dat klopt helemaal. De buurtcamping Boldpark is vanaf 31 juli tot en met 2 augustus.
0: Kijk, en daar kun je dus naartoe komen. En als je in de financiële mogelijkheid bent, dan kun je een plekje boeken. Ja. En als je die mogelijkheid niet hebt, kun je gewoon even contact opnemen. En dan valt er misschien wel wat te regelen, of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat doen we dan via instanties waar men bij loopt. Dan is daar wel wat mee te regelen. Ja.
0: Wat leuk, wat leuk. Wat is eigenlijk de reden dat jullie deze... Dat jij bijvoorbeeld, want ik weet, je bent hier heel veel uren mee bezig.
1: Ja.
0: Waarom doe je dit?
1: Waarom doe je dit? Soms vraag ik me dat wel eens af als ik helemaal gek word van alle formulieren. Maar als je dan daar op de camping bent en je ziet al die blije gezichtjes en die ouders die tot rust komen, dan weet je waar je het voor doet. De verbinding die onderling staat met de mensen, dat is echt geweldig. Elk jaar staan we weer zo verbaasd met wat er gebeurt op de buurtcamping.
0: Ja.
1: Daar doen we het voor. Het is echt super geweldig.
0: Verbinding maken, gewoon letterlijk in het park in Lelystad.
1: Ja, mensen komen uit een bubbel. Mm-hmm. Ze maken contact met mensen waar ze normaal nooit geen contact mee maken. Mensen uit hun eigen straat.
0: Ja.
1: Dat is gewoon echt iets heel geweldigs wat daar gebeurt.
0: Nou, wij vinden het in Lelystad ook een fantastisch initiatief. Inderdaad, omdat je mensen met elkaar verbindt. En soms gewoon buren met elkaar verbindt die niet eens wisten dat ze buren van elkaar waren.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja, dat is heel erg goed. Milka, onwijs bedankt voor je uitleg eventjes. En heel veel succes op 31 juli tot en met 2 augustus met de camping hier in het Woldpark in Lelystad.
1: Dank je wel.
2: Goedemiddag, dit is het Radiocafé.

0: Ja, je luistert nog steeds naar het Radio Café hier bij Radio Lelystad, die live is vanaf de Flevomeerbibliotheek. En René, de muziek is wel wat ouder vandaag. En hij knikt ja op dit moment naar mij.
1: Dat goed, hè?
0: Nou, afgestemd op Job, zegt... Nee, dat is een grapje, dat is een grapje. Nee, naast mij aangeschoven Job Fakkeldij. Job, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We zijn er nog niet met het radioprogramma vanuit de Flevomeerbibliotheek, want wat gaan wij zo meteen doen?
1: Ja, we zijn halverwege. En even voordat ik ga vertellen wat we gaan doen. Als u nou bij ons op bezoek komt, u bent gewend in de Flevomeerbibliotheek rechtsaf te gaan.
0: Ja.
1: Om een onnaspeurlijke reden zitten wij vandaag linksaf.
0: Ja, het is namelijk de Nationale Voorleesdag.
1: Oh. En dat moest op die plek waar wij normaal zitten.
0: Correct.
1: Okay.
0: Ja, die plek is formeel gezien, geloof ik, van die afdeling. En die afdeling had hem even zelf nodig. Dus zij hebben ons heel netjes, 2 maanden van tevoren of zo, hebben ze een bericht gestuurd. Vinden jullie het erg om aan de leestafel te gaan zitten?
1: Nee, vinden wij niet erg.
0: Nee, ik weet alles over het kopieerapparaat inmiddels.
1: Oh.
0: Hoe die werkt en hoe die niet werkt bijvoorbeeld. En hoe je moet printen. Dus dat is ook wel handig.
1: Ja, heel goed. Maar goed, daar gaat u allemaal geen last van hebben. U komt dus gewoon linksaf, zal ik maar zeggen, als u bij ons wil komen. Want we hebben nog 2 programma's te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Het eerste programma is over Lelystad gesproken. Eigenlijk het tweede politieke programma dat we op de zaterdag doen. Want Floyd Bonder was natuurlijk de eerste vandaag.
0: Heb je het meegekregen, zijn programma, met Murat Aktan?
1: Ja, zeker.
0: Er zaten een paar verrassende uitspraken in, zeg maar.
1: Ja, die wel je wel kunt plaatsen als je het akkoord gelezen hebt, denk ik.
0: Ja, maar het ging natuurlijk ook wat natuurlijk een beetje de scoop van de dag was, is de wethouders. Hè. We weten dus nu dat we 5 wethouders krijgen.
1: Ja.
0: En Floyd was zo vrij om een paar voorzetjes te doen en te vragen of hij warm of koud zat.
1: Ja.
0: En er waren 2 namen en dan was hij niet heel koud.
1: Nee, maar dat is allemaal leuk hoor, mystificeren.
0: Ja.
1: Hiervoor geldt rustig even afwachten. Het komt vanzelf.
0: Oh, echt?
1: Ja, joh.
0: Ja, jij hebt heel veel ervaring natuurlijk.
1: Komt vanzelf. En iedereen, gokjes, wetjes, altijd heel leuk. Leuk gezelschapsspel. Gewoon even afwachten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Wat belangrijker is natuurlijk, is de inhoud. En dat was mooi. Mm-hmm. En daar gaan wij ook naar kijken. Maar dan niet met de toekomstige bestuurders of naar het coalitieakkoord. Maar we gaan met Jan-Nico Appelman, die op dit moment 1 van de 3 wethouders is.
0: Ja.
1: Eens even kijken naar portefeuille. Dan gaat het natuurlijk over 2 dingen. Over de vraag, hoe is dat nou om, ik zou bijna zeggen, in te vallen? En wat kun je dan eigenlijk doen? En wat heb je gedaan? Maar ook, je bent er nog 2-3 weken. Wat ga je nog doen?
0: Nou, wat ik heel grappig vond, is dat wij hebben hem eerder mogen interviewen. En toen was eigenlijk een beetje de hamvraag. Ga je er nu een beetje, zeg maar, een soort invalbeurt houden? Of ga je ook echt proberen je hard te maken voor een aantal zaken? En volgens mij is dat laatste echt gebeurd.
1: Ja, dat zie je sowieso bij dat hele college wat er nu zit, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is geen pauzecollege hoor. Die gaan gewoon volle bak door voor Lelystad. Dat is heel mooi.
0: Ja, dat is heel goed inderdaad. Want dat hebben we als stad, denk ik, hard nodig.
1: Zeker.
0: Wat wij ook nodig hebben is een goed feestje, toch?
1: Zeker. En dus het laatste uur gaan we weer samen met evenementencoördinatie Lelystad.
0: Ja.
1: Gaan we kijken wat voor feesten en partijen er allemaal in onze mooie stad zijn de komende maand. En we hebben te weinig tijd om ze allemaal langs te kunnen gaan. Want ja, dat is natuurlijk juni, juli, augustus. Dat is toch de festival en feestmaand bij uitstekken.
0: Zo, dan gaat er heel veel gebeuren. Maar goed, daarvoor moet je inderdaad maar even blijven luisteren, want dat hoor je niet het volgende uur, maar het uur daarna. ECL verantwoord feesten. Eerst gaan we zo meteen ons opmaken voor het volgende programma. Dat heet Over Lelystad gesproken. Gaan we de politiek een beetje uitleggen. Maar we willen ook nog een beetje nieuws, weer en verkeer. En oh ja, muziek.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Ja, welkom terug hier in de bibliotheek met het programma Over Lelystad gesproken. Want ja, we zitten hier nog steeds in de openbare bibliotheek. 4 programma's op een rij en dit is het 3e. Over Lelystad gesproken. Het politieke programma, zoals we dat zelf zeggen, waarin we met een van de bestuurders van de stad, zou bijna zeggen, de werkelijkheid doornemen. En vandaag doen we dat met Jan-Nico Appelman. Matthijs, ben je zin in?
6: Ja, nou ja, het is sowieso leuk om hier in die Flevomeerbibliotheek te zitten. Want wat je ziet is, er is heel veel reuring om ons heen. En dat vind ik zo leuk. Is in een radiostudio meestal niet gewenst. Omdat ze daar graag stilte willen. Omdat daar heel serieus radio gemaakt wordt. Maar ik vind het zo leuk om in zo'n omgeving te zitten. En dan af en toe zo'n vleugje van zo'n sausijzenbroodje mee te krijgen.
5: Daar heb je hem weer. Ja, dat is natuurlijk.
6: Dat is zo leuk, jongen. Dat
5: ik weet niet hoor, maar ik luister wel eens naar jouw vrijdagavondprogramma. Ik heb niet de indruk dat daar een serene stilte heerst of zo.
6: Nee, misschien is die vrijdagavondprogramma niet helemaal de juiste voorbeeld. Ook niet, want daar heb je meestal vleugjes van bitterballen.
5: Ja.
6: Die hebben we ook met enige weg gemaakt.
5: Anders mag je niet binnenkomen. Nou, nee. Maar even terug naar de werkelijkheid.
6: Ja.
5: We kijken ook even wat er zo in het nieuws was de afgelopen maand. En dat was natuurlijk heel veel. Ja, als het om de politiek gaat, was er natuurlijk heel veel nieuws. Heel actueel nieuws ook nog. Eerst kregen we 4 partijen die een coalitieakkoord maakten.
6: Ja.
5: En dat waren de 4 partijen die niet mee onderhandelden over het raadsakkoord. Snapt u het nog? En het raadsakkoord is nu gepresenteerd. Nou, snapt u het nog?
6: Maar wie heeft nu gewonnen dan?
5: Nou, dat is altijd een kwestie van verhoudingen. Het is 9-4, zal ik maar zeggen. Want er zijn 9 partijen die een meerderheid in de gemeenteraad hebben. Die hebben afspraken gemaakt.
6: Ja.
5: En 4 partijen die daar niet aan meegedaan hebben, die hebben afspraken gemaakt hoe zij het zouden willen. Maar ja, dat is dus niet hoe het gaat gebeuren. Want die hebben geen meerderheid.
6: Ah ja. Dus de meeste stemmen gelden. Zo gaat het eigenlijk hier.
5: Zo gaat het eigenlijk altijd. Hè. Maar interessant is dan wel dat eigenlijk het idee was, er wordt een raadsakkoord gemaakt.
6: Ja.
5: Net als afgelopen periode, waar alle mensen in de gemeenteraad het over eens zijn.
6: En ja.
5: 4 partijen doen dus niet mee. Dus het wordt nog wel spannend, denk ik.
6: Maar zetten die dan ook zeg maar een beetje de bokkenpruik op en zeggen ze tegen alles met z'n armen over elkaar, nee, gaan we het niet doen? Of valt dat mee, zeg maar?
5: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. En dat gaan we zien. En als je nou terugluistert, zeg ik even voor de luisteraar, naar het programma van onze Floyd Bonder, hier 2 uur geleden.
6: Ja.
5: Die heeft met Murat Aktan gesproken, een van de architecten van dat brede, dat raadsakkoord blijf ik het toch maar even noemen.
6: Ja.
5: En dan krijg je wel een goed beeld van wat daar nou in staat en wat er gaat gebeuren.
6: Ja.
5: Maar ik vond het opvallend nieuws dat er 4 partijen, ik denk dan, hoe naïef kun je zijn, een coalitieakkoord presenteerde voor een coalitie die nooit een meerderheid krijgt. Nou, dan weet je niet of wat er niet gaat gebeuren.
6: Nee, precies, ja. Dus dat had eigenlijk niet zoveel zin, omdat ze gewoon met te weinig voorstanders waren, zeg maar, toch? Begrijp ik het dan goed?
5: Ja, zo is het.
6: Ja.
5: Dus ja, komend 30 juni wordt het allemaal, als het goed is, besloten. Halverwege juni is er een raadsdebat. Dan gaat de hele raad praten over dat raadsakkoord.
6: Ja.
5: En dan gaan we wel zien of dat die 4 partijen de houden gaan, nee, nee, nee, of dat er toch nog een constructieve dialoog ontstaat. Je weet het niet.
6: In dat akkoord staat eigenlijk wat we de komende 4 jaar, dus het hele periode, dus 4 jaar, gaan we doen, toch, zeg maar? Of wat we vooral niet gaan doen misschien, en waar we gaan bezuinigen, waar we geld op gaan uitgeven, dat soort zaken.
5: Allebei, het staat een beetje in hoofdlijnen erop, want een van de belangrijke afspraken is dat er ook een college uitvoeringsprogramma heet dat ding gemaakt wordt. En eigenlijk, zo gauw als er een nieuw college benoemd wordt, krijgen die de opdracht. Dit zijn de kaders, dit zijn de ideeën op hoofdlijnen.
6: Ja.
5: Maar gaat u die nu eens uitwerken naar precieze maatregelen en naar precies beleid, inclusief de gevolgen voor de begroting. Dus dat wordt nog spannend.
6: En een paar van die dingen, even gauw vluchtigen, we moeten veiliger worden in de stad.
5: Ja.
6: Dat willen ze graag. Dus dat is een van de dingen, dat moeten ze iets voor gaan verzinnen, dat het nog veiliger wordt in de stad.
5: Zeker.
6: Ze moeten iets gaan verzinnen voor het stadshart, dat daar nog meer gezelligheid komt.
5: Nou ja, daar verzinnen we natuurlijk al heel lang met z'n allen wat voor.
6: Het is nog niet gelukt tot nu toe helemaal.
5: Nee, maar misschien wel met de, want die staat er goed in, hè, de verhuizing van Corneel op podium.
6: Ja.
5: Die lijkt gewoon door te gaan als het ook aan dit college ligt. Nou, het gaat wel wat betekenen.
6: Ja, maar voor de vaste luisteraars, die weten eigenlijk, want deze heb ik vorige maand al jou gesteld. En toen zei ik, ja, maar hoe zit dat nou? En zei, ja, het is heel ongebruikelijk als ze dat niet over zouden nemen.
5: Ja,
6: heb jij toen gezegd.
5: Maar soms gebeuren ongebruikelijke dingen in het leven.
6: Ja,
5: maar hier hebben ze het wel over genomen.
6: Oh, gelukkig,
5: dus dat is fijn.
6: Gelukkig. Maar het ziet, even zeg maar globaal gezien, ziet het er rooskleurig uit voor deze stad of niet?
5: Ja, ik vind in ieder geval dat dit nieuwe akkoord optimisme ademt. En wel een soort van, wat er allemaal wel kan. Je moet het zien, hè, het college uitvoeringsprogramma is van belang. De samenstelling van het college, welke poppetjes gaan doen, is van belang. Maar ik las geen gekke dingen en ik las punten waarvan ik denk, eentje die ik zelf heel belangrijk vind. We gaan echt proberen beter het gesprek met de inwoners, ook op het niveau van de wijken te voeren, om die inwoners echt te betrekken bij wat er in een wijk gebeurt. Dat zijn belangrijke dingen.
6: Ja, hartstikke goed.
5: Nou, dat het politieke nieuws was natuurlijk nog veel meer nieuws. Soms is er ook heel lief nieuws waarvan ik denk, goh, dat dan een wijk, Warande, vecht voor het behoud van pakketbezorger Randy.
6: Ja, die lieve Randy, die doet al jarenlang in de Warande, doet hij dan de pakketjes bezorgen. En op een gegeven moment was zijn contract werd niet verlengd of werd naar een andere plek gezet. En toen dachten al die mensen, maar wacht even, nu hebben we eindelijk een goeie die het ook leuk vindt hier. En dan gaat hij weg. Dus die zijn inderdaad met pamfletten en weet ik veel wat allemaal een actie en een petitie begonnen om Randy in de wijk te houden.
5: En ik snap dat, hè? Want niet alleen is dat voor hem en voor de wijk plezierig. Waar vind je nou nog een pakketbezorger die denkt, ja, hier staat op de familie Jans op 1485, zeg maar wat.
6: Ja.
5: Maar die woont op 1213, dus helemaal niet goed. Gaan we even goed bezorgen.
6: Precies.
5: Geweldig,
6: dat.
5: Toch?
6: Het zijn zeldzame mensen. We hebben ze overigens meerdere, moet ik wel even zeggen, in Lelystad. Want er zijn er meerdere die zo goed zijn.
5: Zeker.
6: Maar Randy is zeker een van de hele goeie.
5: Ja. Nou ja, we hadden het ook al even, ik hou ervan goed nieuws hier vooral voor het voetlicht te brengen. We hadden het al even over het poppodium, hè, dat in het nieuwe collegeakkoord staat. Dat is hartstikke leuk.
6: Ja.
5: Maar het lijkt ook te kunnen, want wat ik wel bijzonder nieuws vind, want meestal krijg je een tegenovergestelde, dat de business case van het nieuwe poppodium veel gunstiger uitvalt dan bij de eerste raming. Ik ben gewend bij nieuwbouw, ja, Kijk eens naar de Tweede Kamer bijvoorbeeld.
6: Yeah.
5: Ja, dit hadden we geraamd. Maar als we nog een keer kijken, dan wordt het alsmaar duurder, duurder. Want de bouw wordt duurder en de personeelskosten worden duurder. Van alles en nog wat. En hier zeggen ze, ja, die business case valt eigenlijk veel gunstiger uit. Dan
6: het
5: denk
6: wordt
5: ik, nou,
6: goedkoper, bedoel je daarmee?
5: Ja, ja, ja, dat bedoel ik, ja.
6: Ja.
5: En dan vooral de jaarlijkse kosten, hè? Dus echt de,
6: ja,
5: de
6: dus niet de bouw,
5: kosten,
6: maar echt de exploitatie. Dus het kunnen open zijn van het gebouw. Dat wordt goedkoper dan dat ze gedacht hadden.
5: Ja, en dat lijkt te komen doordat ze een slimme samenwerking met de Agra zoeken. En daardoor ook dingen slimmer kunnen doen.
6: Ja, heel slim. Ja, laten we eerlijk zijn. Kijk, die Corneel die gaat verhuizen naar... Het wordt de buurjongen van het Agora, toch?
5: Ja, en het valt ook bestuurlijk straks, nu al eigenlijk, onder het Agora-bestuur straks helemaal.
6: Ja.
5: En dan kunnen ze dus allerlei voordelen organiseren en de faciliteren. Dus de kost van de huisvesting in personeel en hoe ze programmeren. Dus dan hoopt hij al wel dat dat een beetje mee zou vallen.
6: Ja.
5: Maar dat lijkt echt, en dat is serieus onderzocht. En niet iemand die dacht, goh, laat ik dus toerekenen naar een goede uitkomst. Dat heb je ook nog wel eens.
6: Ik heb nog een bierviltje, ik schrijf
5: nog
6: wat
5: een bierviltje, ja. Ik denk dat dit beter is. Nee, dat is serieus al gerekend.
6: Nou, hartstikke goed. Kijk, laten we hopen dat... Maar wanneer komt de nieuwe Corneel er dan ongeveer? Weten we dat?
5: Nou, dat hangt dan natuurlijk altijd weer een beetje af van bouwplannen, bouwkosten, vergunningen en weet ik niet meer. Maar in ieder geval denk ik dat we hardop kunnen zeggen de komende collegeperiode.
6: Ja, maar er staat toch al heel lang een hek omheen hier zo naast het Agora Theater. Dus we weten toch waar het komt en alles is toch al geregeld daarvoor, of niet?
5: Oh ja? Als je dan niet heel precies ontwerpt hebt, heb je nog niet alles geregeld, hè?
6: Oh, ik dacht dat dat zelfs al helemaal geregeld was, joh.
5: Nou, volgens mij zie je dan eigenlijk altijd als daadwerkelijk het besluit genomen is. Dan ga je verder detailleren. En dan kom je altijd nog van alles tegen. En dan moet je ook de vergunning nog aanvragen. Daar heb je een gedetailleerder plan voor nodig.
6: Oh, ja.
5: Dus dat zal niet helemaal vanzelf gaan. Maar het is al best heel ver. Ze hebben al veel onderzocht. Ik weet ook van de Agra dat ze ook hard aan het doorwerken zijn om het allemaal voor te bereiden.
6: Ja.
5: Nou ja, en daar was het spannend natuurlijk voor. Staat het nou wel of niet in dat nieuwe, ik noem het collegeprogramma, het nieuwe programma, het nieuwe raadsakkoord? En ja, daar staat gewoon onomwonden in. We gaan daarmee door. En daarmee is het denk ik nu alle trossen los, of remmen los, of wat je ook wel los wil gooien. Maar in ieder geval bouwen met dat ding.
6: Het gaat er komen en we krijgen dus nog meer mogelijkheden tot cultuur.
5: Ja, en het wordt natuurlijk een prachtig cluster. Wat natuurlijk een prachtig gebied hier.
6: Je gaat daar prima kunnen zitten. Ik zie zo'n zomeravond voor mij voor. Waarbij je gewoon lekker terrasjes kan hangen, beentjes kan genieten en dat soort zaken toch?
5: Maar dan wel graag eentje zonder die hagelstenen van een paar dagen terug.
6: Zo, die waren heftig.
5: Het was een zomeravond met een onaangename verrassing aan het eind. Nou ja, doe maar. Een laatste die ik ook heel leuk vond. 2000 kinderen in actie om een goede juf of meester voor de klas te krijgen.
6: En dat hier op het Stadhuisplein, hè?
5: Hier op het plein.
6: Ja, hartstikke goed, ja.
5: Nou zeggen ze als jeugd van tegenwoordig, ik weet niet of ik vroeger de straat op zou zijn gegaan als kind om graag naar school te willen.
6: Ja, maar weet je, we hebben hele goede juffers en meesters hebben we in Lelystad. En dat is misschien ook gelijk de valkuil, want we hebben het tekort. En dan ligt onze drempel ligt ook gelijk heel hoog. Want het zijn hele lieve leerkrachten die wij hier hebben. En we hebben er nog meer nodig. Sterker nog, wat ik gehoord heb, is dat de gemeente zo hard op zoek is naar die leerkrachten, dat zij zelfs op de woningmarkt extra kansen krijgen.
5: Zeker. Ze moeten snappen en voelen en merken dat het loont om in Lelystad te werken. Dat is niet alleen leuk.
6: Kun je geen huis vinden in Nederland? Kom hier als leerkracht werken.
5: Maar alleen als je de goeie bent, hè?
6: Ja, we willen alleen de goeie. Ja, ja, ja.
5: Nou ja, voordat we met Jannik Altman gaan praten over alles wat er nog meer goed in de stad is, past het wel om een muziekje te maken dat ook met leren te maken heeft en met die goede leerkrachten. Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children.
7: Goedemiddag, u luistert naar Over Lelystad gesproken, de politiek dichterbij.

0: Ja, daar zat muziek in, zou je bijna zeggen. Maar de muziek kwam van Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Jannico Appelman, welkom.
1: Ja, dankjewel Job.
0: Ik zou bijna zeggen vers benoemde wethouder, maar ook weer bijna vers aftredende wethouder.
1: Vertrekkend.
0: Vertrekkend.
2: Kort maar krachtig.
0: Maar toch al nu een tijdje bezig.
1: Ja, ruim 2 maanden.
0: Ruim 2 maanden. En met welk beeld kwam je binnen en wat is er overgebleven van dat beeld?
1: Je weet, daar hebben we het in een van de eerdere uitzendingen over gehad, dat de politiek-bestuurlijke omstandigheden ertoe hebben geleid dat de burgemeester ons heeft aangezocht, hè, Tjeerd van der Zwan en mij. Dat waren moeilijke verhoudingen tussen raad en college. Vertrouwensbreuk tussen het bestuur, zal ik maar zeggen, het college en het ambtelijk apparaat. Er is ontzettend veel gebeurd. Daar hebben we dus heel hard aan gewerkt de laatste 2 maanden. Tegelijkertijd, wat mij opvalt, is dat deze stad een ontwikkelstad is. Is volop in ontwikkeling. Er is een hele sterke onderstroom in de samenleving op wijk- en buurtniveau, waar heel veel positiviteit is en heel veel initiatief. En zoals je zelf ook net al zei over het nieuwe raadsakkoord, het is ontzettend goed om op te merken dat het raadsakkoord ook probeert aan te sluiten op die hele actieve onderstroom in de samenleving.
0: Maar nou even terug.
1: Wat is je nog meer opgevallen?
0: Ja.
1: We hebben allebei in het provinciaal bestuur gezeten. Als je nu vanuit een gemeentelijk perspectief naar de samenleving en de stad kijkt, dan zie je dus ook dat die samenleving heel dicht op het bestuur zit. Dus ik zeg wel eens, de stad is ook op het stadhuis. De virtuele tribune zit altijd vol. Iedereen vindt overal wat en dat krijg je wat van en dat krijg je heel direct terug.
0: Dat snap ik, hè. Maar dan treed je aan voor een hele korte periode. En dan snap ik wat je zegt, want ik denk dat dat herkenbaar ook voor onze stad geldt. Maar toch is dan een beetje de vraag, ja, wat doe je dan? Op de winkel passen, handtekeningen zetten, wat doe je dan in die periode?
1: Op de winkelplas is denk ik niet helemaal het goede woord. Want het bestuur gaat altijd door. Van een bestuur van een gemeente worden besluiten gevraagd. Hè, en er liggen ook al een heleboel zaken die zijn in gang gezet. En die moeten ook voortdurend in gang blijven. Hè, dus het bestuur mag niet stilvallen. Als het gaat over dat vertrouwensherstel tussen bestuur en ambtelijk apparaat, heb je heel veel gesprekken met leidinggevenden, met mensen op de werkvloer, met de directie, over wat verwachten we nou van elkaar? Wat zijn nou gezonde verhoudingen? En hoe krijg je nou de doelstellingen van de raad, van de politiek, ook zo op tafel in de besluitvorming, dat ze ook echt gerealiseerd gaan worden. He, er zijn bepaalde procedures voor nodig, maar daar is ook een cultuur van samenwerking voor nodig. En ik denk dat we de afgelopen maanden heel erg bezig zijn geweest met elkaar om die gezonde verhoudingen tussen ambtelijk apparaat, bestuur, raad en vooral de stad, de samenwerkingspartners, de maatschappelijke partners, om die weer goed te krijgen.
0: Nou klinkt dat allemaal heel mooi en bestuurlijk is dat ook correct. Beleidsmakers zullen het begrijpen. Maar nou even op het niveau van de inwoner van Lelystad. Wat merkt die daar dan van?
1: Ik denk dat de inwoner, ik hoop dat de inwoner merkt dat er een organisatie staat die als hij de gemeente aanspreekt, ook gehoord wordt, gezien wordt, dat zaken die bij de gemeente binnenkomen ook opgepakt worden. Dat de stad als geheel ook, er is een heel mooi toekomstperspectief geschetst van de stad in de omgevingsvisie. Dat is een belofte aan de stad. En dat inwoners ook merken dat we daar daadwerkelijk aan werken.
0: Hoe zou een inwoner dat kunnen merken? Waaraan zou hij dat kunnen merken?
1: Ik hoop dat er in de directe leefomgeving van de mensen ook daadwerkelijk dingen verbeteren.
0: Maar heb je een voorbeeld? Dat helpt dan altijd een beetje.
1: Ik ben een aantal keren geweest in de wijk- en de buurtcentra.
0: Ja.
1: Daar gaat het heel direct over dienstverlening. Bijvoorbeeld op het gebied van de WMO of op het gebied van de sociaal raadslieden. Dat is heel belangrijk werk waar de overheid 1 op 1 met haar inwoners in contact komt. Nou, zorgen dat dat allemaal goed gestroomlijnd gaat. En dat daar over en weer, zowel vanuit de inwoner als vanuit de gemeente, de juiste verwachtingen zijn. Dat is iets wat bestuurlijk heel belangrijk is, om te zorgen dat die organisaties goed hun werk kunnen doen. Dat de politiek het gevoel heeft van, nou, dat wat wij met elkaar willen voor de stad, dat gebeurt ook. En dat gebeurt ook binnen de afgesproken kaders. Daar had je het net ook al. Zowel financieel als inhoudelijk.
0: Hey, nou was de periode voordat jullie aantraden, werd gekenmerkt door ruzie op alle mogelijke manieren tussen politiek en ambtelijk apparaat en politiek onderling. Nou, het was overal gedoe. En eigenlijk, ik weet niet, Matthijs, of het jou opvalt, is het de laatste weken, ja, voor journalisten is dat jammer, maar het is wel geruststellend stil. Hè?
2: Nou, het is in ieder geval zo dat al die partijen weer met elkaar, hè, vanuit de ledenstelling gezien, ze zijn weer met elkaar aan het praten en ze zijn niet meer ruzie aan het maken. En misschien is dat een van de belangrijkste dingen, want laten we eerlijk zijn, het gaat toch om het welzijn van onze stad, hè? Dus ruzie maken, oké, prima. Maar je moet echt na een kwartiertje weer door. Want het is wel de bedoeling dat ons stadshart weer volkomt. En dat het wonen, dat we leuk kunnen wonen en dat er überhaupt woningen zijn.
0: Maar klopt het dat die verhoudingen zich in korte tijd toch weer lijken te herstellen?
1: Als het gaat over de raad, de politiek, en daar hebben wij natuurlijk als bestuur, als dagelijks bestuur, is dat onze grote opdrachtgever. Denk ik inderdaad dat zowel nu met het raadsakkoord de partijen die zeg maar een akkoord voor de stad hebben gemaakt, maar ook de partijen die eerder een coalitieakkoord hebben gemaakt, dat ik zeker wel zie dat er een hele grote bereidheid is om zeg maar de gemeenschappelijkheid op te zoeken, ondanks alle grote verschillen. Die verschillen die mogen er ook zijn, hè? Laat dat ook vooropgesteld zijn. Daar is het politiek voor. Maar uiteindelijk moet je met elkaar wel een moment vinden dat je zegt van oké, we gaan nu met elkaar deze kant op. Ondanks alle verschillen. En dat doen we nadat we met elkaar een goed gesprek en een goede dialoog en een goed debat hebben gehad.
0: Maar ook de samenwerking tussen het bestuur en het ambtelijk apparaat stond natuurlijk gewoon onder druk.
2: Ja. Dat moet je even uitleggen, hoor, want ik snap niet zo heel
0: goed. Nou ja, je hebt wethouders die zijn natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk.
2: Ja.
0: Maar de inhoudelijke advisering, de vakkennis hoort te zitten bij de gemeenteambtenaren.
2: Ja, dat zijn al die mensen die hier op het stadhuis werken.
0: Zeker.
2: En
0: die adviseren dus en het college neemt dan besluiten. Dat moet een beetje. Nou, dan moet je met elkaar het goede gesprek over voeren. En dat gesprek werd eigenlijk niet meer gevoerd.
1: Nou, dat heb ik net proberen aan te geven. Dat, zeg maar, ik verwacht wat van het ambtelijk apparaat. Maar zij mogen ook wat van mij verwachten. In termen van dat ik goed weet wat mijn rol in het stadhuis is. En ik moet van hen erop aankunnen dat zeg maar, de politieke en de bestuurlijke doelen die we met elkaar voor deze stad gecreëerd hebben, dat die ook echt daadwerkelijk gewoon bij het bestuur en straks bij de raad op tafel komen binnen de gestelde kaders. Binnen de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Nou, dat vergt een bepaalde manier van samenwerken met elkaar. En ik denk dat we de afgelopen 2 maanden in ieder geval aan die samenwerking tussen het ambtelijk apparaat en het bestuur heel hard gewerkt hebben.
0: En dat is natuurlijk fijn ook voor je opvolgers. Nog 1 korte opmerking, dan gaan we straks na de break doorpraten over de inhoud. Nog 3,5 week zit je er. Wat kun je doen nog in 3,5 week?
1: Nou, er liggen natuurlijk een aantal lopende dossiers. Hè. In mijn eigen portefeuille heb ik 30 juni hoop ik nog het bestemmingsplan Waterfront in de raad vastgesteld te krijgen. We werken natuurlijk doorlopend aan beleid. Hè. Er wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan een voetbalvisie. We werken aan zaken rondom jeugd en welzijn. Dat gaat allemaal door, maar het moet wel zodanig doorgaan dat ook een nieuw college daar op een goede manier een besluit over kan nemen.
2: Dus
1: we leggen in feite ook al een aantal bouwstenen klaar voor een nieuw college, zonder dat daar weer nog hele grote problemen in zitten.
0: En daar gaan we dadelijk over die bouwstenen eens doorpraten, maar niet voordat Dr. Dre en Snoop Dogg het hebben gehad over de next episode.
3: Goedemiddag, u luistert naar Over Lelystad Gesproken.

0: Dat zou wat aan de kant bijvoorbeeld kunnen bewerkstelligen.
1: Ja, daar zijn we weer. Dat was Snoop Dogg, Dr. Dre, Snoop Dogg, the next episode. En daar gaan we het dadelijk met Jean-Luc Appelman nog even over hebben. En daar gaan we het vooral hebben over de inhoud van zijn portefeuille. Wat er de komende 3,5 week nog staat te gebeuren. Maar nu eerst naar het nieuws en de boodschappen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In het 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn, het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ja, welkom terug hier in de openbare bibliotheek, de Flevomeerbibliotheek.
7: Ik vind het toch echt heel bijzonder, hè? We hebben dan die verkeersinformatie. En je hoort altijd, er zijn geen bijzonderheden. Dus we hebben het qua verkeer goed geregeld in deze stad.
1: Nou, door de week kan ik je melden dat dat niet altijd de tekst is, zie ik hoor.
7: Dat is richting Almere, toch?
1: Ja, andersom ook hoor. Maar goed, we waren aan het vertellen. Welkom terug hier in de Flevomeer Bibliotheek bij het programma Over Lelystad gesproken. Tweede helft daarvan, we zijn in gesprek met Jan-Nico Appelman, op dit moment wethouder hier in Lelystad. We hebben het gehad over hoe dat nou allemaal gaat met zo'n tijdelijk wethouderschap. Maar dit half uurtje willen we graag gebruiken om nog eens even te kijken naar ja, wat onderdelen in de portefeuille waar misschien komende 3,5 week nog wat te gebeuren staat. Dan Nico, waar kijk je het meest naar uit de komende periode?
7: Vakantie.
1: Wat
7: is het?
1: Vakantie, ja, ook.
8: Nou, wat ik net al aangaf, ik heb ook een stukje zeg maar sociaal en maatschappij in de portefeuille. Dan gaat het over jeugd en preventie, gezondheid. Daar bruist de stad echt van de initiatieven. Waarbij, als ik kijk bijvoorbeeld naar het sportbedrijf, zijn vaak geneigd om te kijken naar het sportbedrijf. Nou, die beheren de accommodaties, de ondersteunen de verenigingen. Maar die zijn ook ontzettend actief als het gaat over ja, de stad gezond in beweging krijgen. Met allerlei projecten en initiatieven. Dat is me echt opgevallen. Dat vond ik heel rijk. Wat gaat er gebeuren? Wat mij betreft een heel belangrijk moment is het in de raad vaststellen, hoop ik, van het bestemmingsplan Waterfront.
1: Dit moet je even uitleggen, want A, wat is een bestemmingsplan? En B, waar ligt het Waterfront?
8: Een bestemmingsplan geeft eigenlijk de juridische ruimte aan van waar gebouwd en ontwikkeld mag worden. Het bestemmingsplan Waterfront gaat over het hele stuk voor de kust van Lelystad bij Batavia Haven. En zeg maar de strook voor de stad, waar we de stad buitendijks mee willen afmaken.
7: Mag ik deze betitelen? Want dan wordt het misschien wel duidelijk. Het is namelijk tussen Lelystad Haven en de Zaardam in. Waar nu niks is, ja, eigenlijk.
1: En daar was heel veel discussie. Hier gaan we daar meteen even op inzoomen. Want er waren ooit plannen om daar echt uitbundig in het water te bouwen. Dat vast rijksbeleid past niet meer in het huidige rijksbeleid. En toen hebben we heel veel gelezen van partijen die het niet met elkaar eens waren. Maar wat mag er nou dan wel en wat mag er nou dan niet daar straks voor de kust gebeuren? Weten we dat al?
8: Ja, dat wordt letterlijk in het bestemmingsplan beschreven. Je zegt het heel goed. Er was heel veel discussie, ook met het waterschap, met Rijkswaterstaat, met de ministeries, over wat daar nou wel of niet kan en of het überhaupt wel kan. Nou, die fase is gelukkig helemaal voorbij. We hebben echt de instemming ook van die partijen die daarover gaan.
1: Maar wat kan daar dan, is dan de vraag?
8: Woningbouw, recreatie.
1: Ook in het water?
8: In het water, zeg maar. Daar worden eilanden gemaakt waar we de stad richting het water op een hele mooie manier eigenlijk kunnen afmaken.
7: Is dat een beetje Dubai? Krijgen we dat?
8: Nou, ik wil geen Dubai vind ik geen fijn voorbeeld. Wij zijn Lelystad, wij zijn Nederland. En dat wordt een stadsgedeelte eigenlijk voor elk wat wils.
7: Ja.
8: Waar we op een hele kwalitatief mooie manier de stad naar het water kunnen afbouwen.
7: Maar betekent dat dat daar ook een stukje strand nog gaat komen?
8: Ja, dat zou in principe kunnen. Het bestemmingsplan is niet zo specifiek dat nou zegt dat komt daar. Maar dat hangt ook af van hoe we het straks gaan ontwikkelen, van de ontwikkelstrategie. Maar dat zijn wel mogelijkheden.
1: Maar misschien is het goed om daar nog even de luisteraar mee te nemen. Je hebt straks een bestemmingsplan. Dat is zeg maar de juridische context wat daar mag. Ja. Maar een gemeente bouwt zelf geen woningen en legt meestal ook niet zelf een strand aan. Nee. Tenzij iemand heel veel geld ergens vindt. Ja. Hoe gaat dat dan verder en wanneer gaan we daar de eerste bouwactiviteiten zien?
8: Ik hoop dat de gemeenteraad nu zeg maar het juridisch en het planologisch mogelijk maakt. Daarna gaan we als gemeente en met de raad ook kijken van ja, maar hoe gaan we dat dan ontwikkelen? Daar zitten inderdaad nog hele grote keuzes in. Dat heet de ontwikkelstrategie. Hoe ga je dat in de markt zetten? Met welke partijen ga je dat doen? Hoe ga je het aanbesteden? Wat voor kwaliteiten willen we daar gaan bouwen? Dus dat gesprek komt vooral ook met de raad daarna nog.
1: Maar dus als je eerlijk bent, dan zeg je van nou, stel nou eens dat we in 2028 met elkaar die ontwikkelstrategie af hebben. Ja. Dan moet er nog voorbereid en gebouwd worden. Heel ver voor 2030 zullen daar geen eilanden verrijzen, denk ik. Hè?
8: Ik mag daar niks. Dat denk ik niet.
1: Nee. Gewoon als je gewoon telt op basis van de ervaring.
8: Klopt. Of dat nou 2028, 2030 of 2035, dat laat ik echt even in het midden. Dat is ook afhankelijk van wat ik net schetste, die ontwikkelstrategie. Maar het belangrijke punt voor de stad is, dat je het gewoon nu mogelijk gaat maken. En dat is echt een belangrijk politiek besluit.
1: Ja, en ook een besluit dat belangrijk is dan menigeen denkt. Want er waren allerlei oude plannen, er lagen er allerlei oude claims op het gebied. Daar kon allemaal niks. Ja. En nu heb je dus toch het moment waarop je zegt, we gaan niet meer alleen maar vaag dromen. We gaan zorgen dat we goed opschrijven wat er mag. En we gaan nu de weg in waarin we het daadwerkelijk gaan bouwen. Dat duurt een paar jaar, maar het gaat wel gebeuren. Voor leden is dat heel belangrijk. Ik wil naar een ander onderwerpje. Want jij noemde net al even iets met voetbalvisie. Dan denk ik, de meeste voetbal gebeurt zonder visie. Oh nee, dat mag ik niet hardop zeggen, want dan zit je voetballiefhebbers. Maar wat moeten we met de voetbalvisie?
8: Nou, met een voetbalvisie, daar kijken we natuurlijk naar het hele brede palet van alles wat te maken heeft met de voetbalsport. Het aantal velden, de onderhoud, hoe functioneren de clubs. Daar kijkt natuurlijk de KNVB naar. Maar we hebben als Lelystad, als gemeente, daar een belangrijke rol in. Omdat wij natuurlijk ook gewoon de accommodaties beheren en beschikbaar stellen. En dan gaat het ook over de vraag, hoe verhouden die zich verenigingen nou in de buurt zich tot de omgeving? Als het gaat over overlast, maar ook participatie. Wat is de rol van de voetbalverenigingen in de gemeente? Nou, dat hele brede gesprek hebben we gevoerd. En binnenkort, ik hoop in over de zomer, dat het nieuwe college daarmee ook naar de raad gaat.
1: Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk, want we hebben in de stad gezien dat er ook wisselend steeds bij een andere voetbalclub, maar bij onze voetbalclubs, zomaar ineens grote problemen kunnen ontstaan in financieel opzicht bijvoorbeeld. Daar hebben we natuurlijk al 2 van de 3 hebben we er afgelopen periode mee te maken gehad.
8: Klopt. Nou, die clubs die proberen we ook via met het sportbedrijf goed te ondersteunen. Daar zijn zogenaamde verenigingsconsulenten voor die het hele ingewikkelde werk vaak van die vrijwilligers ook ondersteunen en verenigingen ook helpen in om bepaalde problemen ook te tackelen. Ik denk dat een Lelystad is niet echt een voetbalstad, maar voetbal is natuurlijk wel belangrijk. Een hele mooie breedte sport.
1: Daar verschillen de meningen over, maar daar verschillen de meeste mensen geloof ik.
8: Maar we kunnen genoegzaam vaststellen, het leeft in de stad.
1: Ja, zeker.
7: Maar is binnen die visie, hè, is er een tijdje sprake geweest dat de KNVB dacht, nou, we zoeken een paar mooie trainingsvelden voor onszelf. We moeten verhuizen. Is dat nog steeds aan de orde? Zit Lelystad nog in die race? Kunnen we misschien verwachten dat de KNVB naar Lelystad verhuist?
8: Dat is helaas een afgesloten hoofdstuk. De KNVB heeft inmiddels toch weer voor Zeist gekozen.
7: Dat is toch jammer, hè, dit?
8: Ja, dat is uiteindelijk wel jammer.
1: Maar ook logisch.
8: Maar ook wel...
7: Nee.
1: Hè? Ja, natuurlijk wel. Die hebben nooit Zeist weggewild, John. Die dachten altijd, laten we nou eens wat prikkelen om de andere gemeente, om Zeist heen, om daar een betere afspraak te kunnen maken.
8: Nou, daar was Lelystad al eerder in afgevallen en ging het gesprek eigenlijk alleen maar over Almere dan wel Zeist.
7: Oh, oké. Okay. Dat is jammer. Ja. Want we hadden ze goed kunnen helpen, maar goed.
1: Ja, dat denk ik ook tegelijkertijd. Ik denk dat het veel belangrijker is dat we naast topsport, dat is natuurlijk ook inderdaad wel belangrijk, onze eigen vereniging steunen.
8: Ik denk dat Lelystad echt een stad is van participatie, van breedte sport en proberen met elkaar een gezonde stad te zijn door de stad ook in beweging te krijgen. En die breedte sport, dat is inderdaad denk ik het meest essentiële hier voor de gemeente.
7: Ja precies. Ja. En dat is meer dan, wat ik even gezegd heb naar de luisteraar, het is meer dan alleen voetbal. Hè. We zijn bijvoorbeeld ook heel goed in surfen. We zijn heel goed in basketbal. Sinds een niet al te lange tijd hebben we een paar echte helden uit Lelystad die nu in de NBA zitten.
1: Zeker.
7: Dus er zijn heel veel sporten, dus niet alleen voetbal.
1: Nee, zeker. Laatste onderwerpje, wat ook bij jou in de portefeuille zit, waar we al lang niet meer van gehoord hebben, wat veel Lelystedelingen wel bezighoudt. Het heet hier Zorgcampus. Maar het gaat eigenlijk ook over het ziekenhuis. Wat blijft hier wel, wat blijft hier niet? Hoe gaat het daarmee? Er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, we moeten zorgen dat de geboortezorg terugkomt en dat het een volwaardig ziekenhuis wordt. Maar je ziet ook toch steeds meer mensen die zeggen, nou ja, als er maar in ieder geval een goed ziekenhuis is, dat veel open is met liefst een goede eerste hulp. Zorgcampus was een ontwikkeling die ingezet was. Het ziekenhuis heeft pas de plaats moeten maken vanwege een eigen financiële situatie. Die hebben goede cijfers geproduceerd afgelopen jaar. Je zou denken, ze kunnen weer. Weet jij hoe het staat met de Zorgcampus?
8: Nou, de Zorgcampus is inderdaad nog steeds een levend concept. Maar wat je goed aangeeft, we moeten Sint-Jans al wel goed bij de les houden. Ze zijn van goede wil. Ze hebben inmiddels

0: Als het gaat over partijen die weer meer willen innoveren in de zorg. Of met allerlei nieuwe zorgconcepten. Of met nieuwe producten.
1: En dat blijft wel op de plek waar het ziekenhuis nu zit ongeveer?
0: Ja, ongeveer.
1: Okay.
0: Ja, kortom, dat is wat wij de zorgcampus noemen. Ja.
2: Kortom, ook zorg heel belangrijk om van het leven te genieten en te kunnen leven in de stad. Zoals Stevie Wonder zong, Living for the City.
3: Goedemiddag, u luistert naar Over Lelystad gesproken.

0: Ja, Living for the City, zei Stevie Wonder. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Janneke Appelman, nog 3,5 week wethouder. En dan is een goed gebruik... Nou, ik weet niet of het een goed gebruik is, maar in ieder geval wij vinden het een goed gebruik... dat de zittend wethouder, de scheidend wethouder, al heeft hij er maar heel even gezeten... ook nog wat adviezen heeft voor zijn opvolgers. Nou, brand los.
1: Dat is een hele grote vraag, Job. Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen, zoek op een misschien wel vernieuwende manier... maar

0: In ieder geval op een inhoudelijk goede manier de dialoog en het gesprek met de Raad.
1: Maar dat is toch eigenlijk wat iedere wethouder doet?
0: Je zou zeggen, dat is de kernopdracht van ieder college. Maar het kan niet genoeg benadrukt worden dat ik een raad zie die inhoudelijk ongelooflijk gemotiveerd en betrokken is met mensen die oprecht het beste voor de stad willen. Maar dat daar natuurlijk enorme uiteenlopende opvattingen zijn over wat nu de prioriteiten zijn en waar deze stad zich vandaag en morgen mee moet bezighouden.
1: Maar ja, tegelijkertijd, als ik zo vrij mag zijn, klinkt dat goed en klinkt dat mooi. Maar ja, de nieuwe raadsakkoord, eigenlijk is het een brede coalitie, heeft een heel ruime meerderheid in de raad. Dus je denkt, nou, dat komt toch goed.
0: Het is een raadsakkoord. Het is geen coalitieakkoord. Dus ik denk, ik denk dat het ten alle tijde, ook onder het gesternte van een raadsakkoord, echt van groot belang blijft om die brede dialoog met de totale raad te zoeken. Ook heel vroeg, als je denkt, ik ga uitvoeringsstappen zetten of ik ga nieuw beleid maken, om heel vroeg in het proces ook al die raad daarbij te betrekken. Ik zou zeggen,
1: dat is allemaal proces nog, hè? Dat is voor de burger proces een beetje moeilijker te volgen.
2: Volgens mij wordt er gezegd, we moeten het met z'n allen doen.
0: Ja, maar dat is een hele belangrijke, dat is een houding, hè? Dat is hoe ga je met elkaar het gesprek aan?
1: Snap ik, maar ik wilde even naar de inhoud. Ik wilde even naar, als je nou kijkt naar je portefeuille, dan zijn er vast een paar dingen van jij zegt, het zal allemaal wel, maar die moet u even afmaken.
0: Het zal niet verbazen dat ik dan kijk naar de grote gebiedsontwikkelingen. Hè, Campus Zuid, de Zorgcampus, het Waterfront. Zet daar ook met elkaar stappen in. Daar weet jij alles van, Job, zeg maar, het programma voor Lelystad Oost. Hè, waar we de fysieke en de sociaal-maatschappelijke opgaves van de stad met elkaar proberen te verbinden en daar ook stappen proberen. Dat is echt cruciaal.
1: Ja.
0: En ook zoek ook wat ik net al benoemde, die onderstroom in de stad. Die inwoners van de stad die met allerlei initiatieven bezig zijn op wijk- en buurtniveau. Blijf die ondersteunen. Luister daar goed naar. Want mensen weten echt heel goed wat er leeft in de stad en wat deze stad nodig heeft.
1: Mooi. Als je daar naar luistert, denk je, daar kan ik me goed voorstellen. Maar nou zijn er dingen die ze wel moeten doen. De andere kant van die medaille is altijd dingen die ze zeker niet moeten doen. Waar wil je ze voor waarschuwen? Waarvoor denk je, dames en heren, als je straks aantreedt, pas op, stap niet in die valkuil.
0: De grote valkuil is dat je te veel tegelijk wil. Hè? Dus ik denk dat het goed is om als stad ambities te formuleren. Maar sommige ambities, daarvan moet je ook durven te zeggen, gezien de financiële spankracht van deze stad, laten we dat over 6 jaar doen. Of laten we dat over 8 jaar doen. Hè? Dus die verhouding tussen enerzijds werken aan een financieel gezonde stad en anderzijds de ontwikkelingen, hè, de ontwikkelkant van de stad die heel veel investeringen vraagt, zet dat goed met elkaar in de tijd en maak daar afspraken over. En wat ik ook heel belangrijk vind, zorg dat onze onderwijs, arbeidsmarkt, dat is een beetje een love baby van mij, maar onderwijs, arbeidsmarkt en een goed vestigingsklimaat, daar wordt zeg maar het geld verdiend voor de stad. Daar wordt ook het vestigingsklimaat deels gemaakt. Heb daar ook voldoende aandacht voor.
1: Kun je dat concreet maken, onderwijs, arbeidsmarkt? Want dat is natuurlijk toch een beetje.
0: Ik denk dat het onderwijs, het beroepsonderwijsaanbod in deze stad wat smal is. Ik denk dat we daar heel erg ons best moeten doen om ook zaken rondom leven lang leren goed mogelijk te maken. Dat het aanbod ook verbreed en verdiept moet worden. En dat het ook veel meer moet aansluiten bij het karakter van de stad.
1: En kun je daar als gemeentebestuur iets aan doen?
0: Ja, je kunt partijen bij elkaar brengen, uitnodigen. Ze proberen te verleiden om bepaalde investeringen te doen. Dat hebben we in het verleden gedaan rondom de luchthaven bijvoorbeeld. Daar zijn hele mooie coalities ontstaan. Ik kijk nu naar het recent ontwikkelde akkoord rondom bijvoorbeeld duurzaam en elektrisch vliegen. Daar ontstaan nieuwe opleidingsmogelijkheden uit. Komen nieuwe bedrijven naartoe. Maar ook het zittende bedrijfsleven biedt mogelijkheden om nieuwe ontwikkellijnen, nieuwe leerlijnen te ontwikkelen. Nou, dat is cruciaal.
1: Nou hoor ik je zo enthousiast en bevlogen praten over onze stad. En ik weet dat je hardop gezegd hebt, ik ben niet beschikbaar voor een volgende periode. Maar heel stiekem, had dit nog niet een halfjaartje mogen duren voor jou, die situatie?
0: Nou, een halfjaartje wel.
1: Ja, ja. Jan-Nico Appelman, dankjewel voor je heldere beeld van de stad en ook wat er nog te doen valt. En ook de conclusie, we hebben geen interim college, we hebben gewoon een college dat met volle vaart de schouders eronder zet om snelheid en tempo te maken waarop een volgend college daarop voort kan borduren.
2: En ook zo bedankt staat namens Lelystad, hè, voor ja, de invalbeurt, maar het zorgen voor de stad eventjes, terwijl het hard nodig was.
0: Het was een hele inspirerende reis in een stad die volop in ontwikkeling is, maar ook heel veel enthousiaste inwoners en vooral ook gewoon een bevlogen raad.
1: Nou, kijk, dat is een mooie conclusie. Wij, ik zeg nog dadelijk, het komende uur nog, daar ga ik sowieso over vertellen. Maar natuurlijk zijn wij er ook volgende maand weer met dit programma. Ook in de zomervakantie, gewoon vanuit de bibliotheek. Dus vandaar Bert Hering, July.
3: Goedemiddag, u luistert naar Over Lelystad gesproken. De politiek.

0: Ja, juli, juli, dat gaat over de volgende maand. Want dan zijn we hier natuurlijk weer gewoon in de bibliotheek, de Flevomeerbibliotheek in Lelystad. En ook dan weer kunt u er gewoon bij zijn. Dat kan ook nog komend uur. Want komend uur gaan we samen met evenementencoördinatie Lelystad na wat er allemaal voor evenementen de komende periode in onze stad zijn. En werkelijk, het zijn er eigenlijk te veel. Dus we hebben een heel vol uur. En dan kunnen we nog niet eens elk evenement aan het woord laten. Maar kom vooral even luisteren als u daar meer van wil weten. En we zien u graag terug aan de andere kant van het nieuws hier bij Radio Lelystad. Lelystad, live vanuit de Flevomeerbibliotheek hier in Lelystad.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
0: Ja, welkom terug hier bij het 4e uur vanuit de Flevomeerbibliotheek van Radio Lelystad. We hebben al heel wat politiek en andere activiteiten gehad, maar dit 4e uur is altijd het teken van evenementen. Samen met evenementencoördinatie Lelystad maken we het programma Verantwoord Feesten. Niet alleen feesten, maar ook verantwoord. Ja. Joop van Diest, vandaag namens ECL aanwezig. Welkom.
6: Dankjewel. Ja,
0: ik kan me dit niet voorstellen, maar toch, als iemand in Lelystad niet weet wie Joop van Diest is, wat doet hij?
6: Nou, op de eerste plaats is dat natuurlijk een gelukkig mens.
0: Ja, zeker.
6: En er zijn heel veel gelukkige mensen in Lelystad, denk ik.
0: Maar ECL, wat doe je bij ECL?
6: Zoals je dat tegenwoordig moet zeggen, daar mag ik de voorzitter zijn. Nee hoor, het is heel erg leuk. En als bestuur van ECL zorgen wij dat de vaste evenementen, er zijn er 6 per jaar, goed verlopen. En ik heb net even het filmpje van de avondvierdaagse terug zitten kijken. Wat was dat een fantastisch evenement. En wat wij doen als bestuur van ACL is faciliteren en zorgen dat het ook kan plaatsvinden.
0: Ja, want jullie hebben ook nog geregeld dat de regen op tijd ophield. Dat was ook wel bijzonder. Het was wel een close call, maar het is gelukt met
6: het kwam op een kwartiertje, maar dat hadden we ook zo uitgerekend.
0: Ja, dus, natuurlijk. Ja. Hey, maar voor degenen die het niet weten, dan gaan we naar de evenementen. Misschien heel kort, kernachtig. Wat is evenementencoördinatie Lelystad? Wat doen ze?
6: Nou, eigenlijk wat de naam zegt, we coördineren de evenementen en we helpen de mensen die een evenement organiseren. Of dat nou een pleinbarbecue thuis is of een heel groot wandelevenement. Met de aanvraag van de vergunning. We gaan niet over de vergunning, maar we zorgen wel dat als de aanvraag wordt ingediend, dat er geen ambtenaar is die hem kan weigeren. En dat gebeurt dan ook nooit.
0: Bijna nooit.
6: Bijna nooit, nee. Ja.
0: Ik kan me nog een incidentje herinneren, maar daar gaan we het niet verder over.
6: Ja, dat is een tijdje geleden.
0: Ja. Hey, goed. We gaan dus weer alle mogelijke evenementen in Lelystad door. En de eerste is Lely Connect. Inge en Petra komen daar iets over vertellen. De coalitie 1 tegen eenzaamheid organiseert voor de tweede keer het Lely Connect Festival. 20 juni van 11 tot 3. En voor degenen die niet zo bekend zijn met bijvoorbeeld de coalitie 1 tegen eenzaamheid. Misschien goed, Inge, dat jij vertelt wat dat eigenlijk is.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid, nou, dat zit al in de naam. Dat zijn partijen in Lelystad die zich inzetten om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. We zijn inmiddels met meer dan 100 partijen in Lelystad bij de coalitie. Daarmee zijn we de grootste van Nederland. Dus dat is ook iets om trots op te zijn. En het zijn allerlei verschillende partijen die op hun eigen manier zich inzetten tegen eenzaamheid en elkaar daarin verbinden en versterken.
0: Mooi, dat klinkt als een heel belangrijk en goed doel, Petra, maar dan... Ja, Festival Connect, dan weet ik ook niet helemaal zeker hoe ik die link moet leggen. Wat is het en waarom is het?
8: Nou, het is vorig jaar ontstaan omdat toen de coalitie 5 jaar bestond. En toen is het georganiseerd om dat ook te vieren. Eigenlijk zegt het woord dat al wel, Connect. Het doel eigenlijk van het festival is om Lelystedelingen met elkaar te verbinden. En hoe mooi kan dat met een evenement? Dus tijdens het evenement nodigen alle Lelystedelingen uit om daar naartoe te komen, om met elkaar in contact te komen.
0: En wie organiseren dat eigenlijk, dat festival? Ik weet niet, Inge of Petra.
7: Dat zijn dus echt de coalitiepartners samen. Dus we hebben een kerngroep, een projectgroep die bestaat uit een aantal partners. Die organiseren maar alle organisatorische dingen, facilitaire dingen. Maar eigenlijk zijn ontzettend veel partijen zijn betrokken. Of ze nou een activiteit organiseren of hapjes regelen, koffie schenken, meehelpen met de aankleding. Dat vind ik ook wel even leuk om te zeggen. Er hebben ontzettend veel groepen uit de stad hebben bloemen gemaakt. Daar gaan we, nou, dan moet iedereen maar gewoon komen kijken. Gaan we iets ontzettend moois mee doen op het plein. En dat zijn allerlei partijen door de stad die zich
0: bloemen gemaakt zijn. Lijkt mij op tulpenblaadjes die dwarrelen. Maar dat is niet helemaal wat er gebeurt.
7: Nee, het zijn bloemen van stof. Ze zijn gehaakt en geknipt. En nou ja, zo creatief kan ik het niet verzinnen als ze zijn gemaakt. En nou, daar gaan we iets heel moois mee maken. Maar dat is dus echt van de wandelgroep tot de kerkgroep. Iedereen heeft zich daarvoor ingezet. Dus dat is echt superleuk.
6: Maar je hebt het steeds over partners. Ja. Kun je er eens een paar van noemen? Niet volledig, hè?
7: Dat vind ik altijd een beetje zonde, want dan, ja, nou, je kan er geen 100 noemen.
6: Ja, maar dan ga
7: je er ook
6: aan als weglaten. Ja, nee, snap ik.
7: Het is breed. Het is van de grote maatschappelijke organisaties als Welzijn Lelystad. Maar bijvoorbeeld ook een Jumbo is een partner. Ja. Of een Stichting Dramare die toneelstukken maakt. Het is echt breed door de stad.
0: En waar werken jullie zelf?
7: Ik zelf werk voor Flevor. Ik doe samen met de gemeente de coördinatie van de coalitie.
0: En Petra?
8: Ja, ik ben gevraagd om dit mede te coördineren samen met een aantal coalitiepartners.
0: Nou, we daar toch over hebben, hè? Coalitiepartners, het doel is helder. Maar als je nou denkt, ik heb geen idee, en je loopt daar naartoe naar het Stadhuisplein, wat zie je dan?
8: Nou, er is een markt met heel veel partijen, nou, onder andere dus coalitiepartners, die daar meer kunnen vertellen over wat ze voor je kunnen betekenen. Maar er zijn ook allerlei activiteiten. Dan denken we bijvoorbeeld aan, want de doelgroep is 25 plus en de kinderen van de mensen 25 plus. Er zijn Oud-Hollandse Spelen. Er is een smart floor. En als je daar overheen loopt, dan kun je eigenlijk meten wat je valrisico is. Dat wordt door de GGD aangeboden.
0: Een vloer waar je overheen kunt lopen.
6: En dat je valt.
0: En dan kun je jezelf laten vallen.
8: Nou, als je daar overheen loopt, dan meten ze dus je valrisico.
6: Oh. Okay.
8: Ja, dus kom ook vooral kijken hoe dat werkt. Ik weet het zelf ook nog niet precies, maar dat is een van de partners die dat aanbiedt.
0: Het ligt eraan of dat 's avonds laat is.
8: Ja, verder voor de wat veiligere activiteiten hebben we ook allerlei knutsel- en creatieve activiteiten. Daarnaast is er ook een touwparcours. Dan de Ascane Scoutingvereniging. Daar kun je ook sleutelhangers knopen en vlechten. Maar je kunt bijvoorbeeld ook bloemstukken maken door Ozel, die zal dat begeleiden. Maar er is ook een heel mooi podiumprogramma. En dat is helemaal samengesteld door Corneel. Met allerlei muzikanten ook vanuit Lelystad.
0: En als u nou niet in staat bent om daar naartoe te komen, weet dan dat Radio Lelystad het festival aanwezig is en ook live uit zal zenden. Als u nu kunt komen, kun je in ieder geval meeluisteren. Ik weet niet helemaal zeker hoe dat vallen gaan laten beluisteren. Maar Matthijs kan daar vast een demonstratie geven van het vallen dan tegen die tijd. Ja, hij knikt ja. Dus dat gaan we regelen. Mooi. Het is relatief kort, hè, denk ik. 4 uurtjes.
8: Ja, klopt. Ja.
0: Met een tal van activiteiten. Ja, dus wel zeker. De moeite waard om echt te komen.
8: Ja.
0: En als het nou heel slecht weer is, wat doen jullie dan?
8: Dan hebben we paraplu's.
0: Ah, kijk. Dat is een goede oplossing. Ja.
8: Ja.
0: Maar het gaat in ieder geval door. Dat is de vraag eigenlijk.
8: Ja, zeker. Ja.
0: Inge, is het de enige activiteit die 1 voor 1 coalitie 1 tegen eenzaamheid organiseert? Vast niet, hè?
7: Nee, zeker niet. Sowieso, de aangesloten coalitiepartners organiseren door het hele jaar van alles. Dus vooral ook de tip, download de app Lelystad met elkaar. Daar zetten we eigenlijk alle activiteiten van Lelystad in. Van Jordaan tot de Polder tot het inloophuis bij Ido, inloopkoffie bij Ido. Alles staat daarin. En wat voor ons echt een belangrijk moment is de Week tegen Eenzaamheid in september. Heeft eigenlijk dezelfde insteek als dit evenement. Namelijk dat ontmoeting voor iedereen belangrijk is. Dus of je nu zelf eenzaam bent of niet. Ontmoeting is gewoon essentieel voor mensen. En er zijn tal van activiteiten die dat mogelijk maken.
0: Kortom, kom elkaar ontmoeten tijdens het Connect Festival. Want eenzaam hoef je niet te zijn. Zoals de Police zingt, so lonely.
2: Live vanuit de Flevolmeer Bibliotheek Lelystad.

0: met So Lonely. En dat sloeg helemaal op het Connect Festival. Waar je kunt ervaren wat je allemaal wel kunt doen. En dat je ook wat dat betreft niet eenzaam hoeft te zijn. Gaan we over naar een heel ander onderwerp. Naar twee zelfs. Want er is, zoals ik al zei, heel veel te doen komende maand. En we gaan eerst even praten over Sensation. Joke van der Brink, welkom is hier.
1: Dank
0: het oudste festival in Flevoland. Ieder jaar tijdens de zomerzonnewende. In het landschapskunstwerk Observatorium van Robert Morris. Een tweedaagse poëziemanifestatie. Precies, toch leuk voor iedereen die er niet eerder van gehoord heeft om maar even kort iets te vertellen. Wat is het eigenlijk voor een festival?
1: Het is een festival dat gratis is. Het is op zich al heel bijzonder, maar het is een poëziefestival. Het is het oudste culturele festival van Flevoland. En het is zo dat je kunt ook van vrijdag op zaterdag kamperen. Dat is ook gratis. We hebben alleen toiletten en voor de rest niet. Dus je moet zelfvoorzienend zijn, laten we het zo maar zeggen. Maar het is dus heel erg bazaal, maar wel ontzettend mooi met poëzie. Waar we de zon mee gedag zeggen op de zaterdag, de langste zaterdag van het jaar, zeg maar. Door een van de vizieren van het observatorium.
0: Nou, moeten we even vertellen, want die zegt de zon mee gedag zeggen.
1: Ja.
0: Maar voor de mensen die er nog niet geweest zijn, het komt voor, je weet het maar nooit.
1: Ja, je weet het maar niet.
0: Robert Morris heeft een kunstwerk gemaakt.
1: Ja.
0: Daar zitten, dat heet dan vizier in, een soort van gaten. Die zo gericht zijn dat je zon er van daaruit onder ziet gaan en weer op ziet komen, hè?
1: Met name op ziet komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat komt hij echt door een van
1: hij
0: die vizieren.
1: Hij komt door echt door in zeg maar de winter en de zomer. Komt hij door een van de vizieren echt op. Kun je dus gewoon kijken en dan zie je hem door de vizieren omhoog komen. En in de herfst en de lente is één vizier beschikbaar waar je het ook in kunt zien.
0: En dat geeft een heel bijzondere sfeer.
1: Het is een mythisch geheel. Ja, het is echt fantastisch om dat mee te maken. En rondom zeg maar, die zonnewende hebben we dan een poëzieprogramma. Maar ook met spoken word, met dans, met muziek, beeldende kunst. Dus het is een heel breed festival in feite.
0: En het is tegelijkertijd heel intiem, hè? Want het zijn geen honderden misschien wel, maar geen duizenden mensen die erop afkomen.
1: Het zijn geen duizenden mensen. Nee, niet dat we daar tegen zijn, maar je moet wel 's ochtends om 5 uur paraat zijn op zaterdag.
0: Oeps.
1: Want dan komt hij.
0: Ja. Ja,
2: maar zie je dan, de zon gaat onder. Ja. Gaat het programma daarna de hele nacht door?
1: Nee.
2: Of dat,
1: nee.
2: Dat niet?
1: Nee, we hebben dus vrijdag een programma dat begint met een workshop 's middags.
2: Ja.
1: Door Jules Baas georganiseerd, een poëzieworkshop.
0: Eentje die ook waar Radio Leefstad actief bij betrokken is, hè?
1: Precies. En dan hebben we 's avonds een zogenaamd open-dicht podium, noemen we dat. Dus er kan ieder aan meedoen die een gedicht wil voordragen of iets of een tekst wil voordragen. Mensen die meedoen aan die workshop kunnen dan ook optreden op het podium. We hebben nu 3 genomineerden van de kunstbende die meedoen aan dat open-dicht podium. We hebben Mirte Nauta die haar muziek en poëzie ook laat horen. En Punt Judith doet dat ook met muziek en dans. Dus dat is wel ontzettend mooi, maar dat duurt tot 1:30. We beginnen om 7:30 met het programma en dan eindigen we om 22:30 s'avonds. Nou, dan mag ieder zijn weegs gaan.
2: Mm-hmm.
1: De mensen naar hun tent of camper of wat ook, of naar huis. En dan is de bedoeling dat je de volgende ochtend om 5:00 weer paraat bent.
2: Okay.
1: In de binnencirkel, om dus om 5:15 de zon gedag te zeggen.
2: Dus blijven is eigenlijk wel het handigste dan?
1: Wat zeg je, hè?
2: Blijven is eigenlijk wel het handigste.
1: Ja, ik moet zeggen, ik doe het zelf niet. Ik ga nog wel eventjes 2 uurtjes slapen of zo.
0: Maar ik moet bekennen, ik neem mij elk jaar voor om 's morgens vroeg daar op tijd te zijn. En heel soms lukt dat.
1: Ja, je bent er wel eens.
0: Ja, zeker.
2: Dat hangt van de avond tevoren.
1: Maar weet je, het is één dag in het jaar, zeg
0: maar.
1: Dus het is heel goed te doen.
0: En
1: het
0: is een ontzettend mooi.
2: Maar hoe krijg je dat eigenlijk voor elkaar? Want je zei net snel even, er zijn toiletten, maar verder niks. Maar ik weet wat toiletten kosten.
1: Ja, nou ja, we zijn in de gelukkige omstandigheden dat de provincie en ook de gemeente ons subsidieert.
2: Oh, dat heb je net geregeld.
1: Dan. Nou, dat was al eerder gebeurd, hoor. Maar, en dan, maar het is zo dat we ook andere fondsen nog proberen aan te schrijven. En ook lukt dat af en toe wel.
2: Ja.
1: Letterenfonds, Lirafonds, Cultuurfonds af en toe. Dus we doen ons best om dat uit te breiden natuurlijk. En we vragen de mensen die komen om een vrijwillige bijdrage.
2: Oh,
1: Dat is allemaal niet verplicht, maar dat is ook prettig om iets daarvan terug te zien.
0: Het is een al jarenlang een fantastisch programma. Ja. Iets minder vrolijk, zou toch ook even bij stil moeten staan, is dat Tom Ummels onlangs overleden. Ja. Je was toch de inspirator en de grondlegger echt. En ook wel, denk ik, een belangrijke drijfveer achter het programma. Ja. Die viel echt heel onverwachts weg.
1: Ja, hij is 4 mei overleden. Eigenlijk een ziekbed van 5 weken of zo. Ja. Dus het is echt een enorm groot verlies. Hij heeft nog wel, zeg maar, het programma zoals het er nu staat, ook voor de zaterdag, eigenlijk vrijwel helemaal zelf ingevuld. Ook in overleg, in bestuur natuurlijk. Maar hij was inderdaad, wat je zegt, een van die initiatiefnemers in Lelystad 44 jaar geleden. Hij is 44 jaar actief geweest, op het laatst ook heel veel jaren als voorzitter. En hij was gewoon de inspirator van het geheel. Was zelf ook dichter.
0: Ja.
1: En nou ja, goed, weet je, hij heeft de grootste namen ook hier naar Flevoland gehaald. Ja. En dat is natuurlijk ook fantastisch geweest. Hè? Jan Wolker, Remco Kampert, Simon Vinkenoog, noem maar op. Dat soort mensen zijn allemaal gekomen. En dat is natuurlijk wel heel fantastisch.
0: Ja,
1: we gaan hem vreselijk missen. Dat is absoluut zo.
0: We gaan hem met z'n allen vreselijk missen. Ja, los van zijn familie natuurlijk ook. Maar dat zeker ook voor Sensation. Ja. Hebben jullie er al wel nagedacht wat dat voor jullie betekent? Ga je door in die geest of zeg je, ja, dan moet je toch opnieuw nog even onze knoop tellen.
1: We hebben hem beloofd op zijn ziekbed om zijn kindje voor te doen leveren, zeg maar.
0: Okay,
1: dus dat gaan we zeker doen. Maar we zijn nog maar met 2 bestuursleden. Dat is niet zoveel.
0: Nee.
1: Tom was natuurlijk de grote drijfkracht achter het geheel. Maar we gaan op een andere manier wel verder. En we zorgen dat Sensation wordt voortgezet.
0: Ja. Ah, dat is natuurlijk heel mooi om te horen.
1: Dat is absoluut de bedoeling, ja zeker. En we hebben ook dit keer weer hele mooie namen op zaterdag. Waaronder Marcel van Roosmalen bijvoorbeeld. Oh. Pussy Boys. Nou, het wordt Velvet Sonic. Dat is een samenwerking met Carte Blanche. Uit Almere, een soort brassband. Het wordt echt heel fantastisch.
0: Ja.
1: Dus we zien er met z'n allen naar uit. Maar het is ook heel verdrietig allemaal. Ja. Dat is gewoon zo.
0: Het is heel verdrietig, maar je kunt Tom niet beter eren dan er een mooi festival neer te zetten.
1: Precies. En dat zijn we van plan. En daar moet iedereen aan meewerken.
0: Nou, een extra oproep om gewoon toch maar zo vroeg je bed uit te
1: doen. Doe het een keer gewoon. Ja,
0: doe het een keer gewoon. Het is echt, ik ben er een aantal keer geweest.
1: Ja.
0: Het is echt een fantastisch mooi festival.
1: Ja.
0: Helemaal goed. En slapen kun je altijd nog doen.
1: Zo is het toch. Je haalt het gewoon weer in. Kun je
0: een van de meest overschatte activiteiten. Ja,
1: toch?
0: Dankjewel. Dankjewel, Joke.
1: Graag gedaan.
0: Nou, we hebben in dit programma heel veel verschillende activiteiten en evenementen. En heel wat anders zijn de Groene Veldendagen. Lidwien de Vos de Waal komt daarover vertellen. Lidwien, welkom.
3: Dankjewel.
0: Groene Veldendagen. Misschien goed om heel kort voor de luisteraar uit te leggen. Het is waar het is helder, hè? Bij de Groene Velden. Maar wat is dat? Een soort open huis of wat is het eigenlijk?
3: De Groene Velden is is gestart als een bedrijventerrein. Met heel veel mooie biologische bedrijven. Inmiddels is het een beetje een menging van gewoon wonen en mooie bedrijven. En wij organiseren al meer dan 20 jaar Groene Veldendagen. En dat is dus nu het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
0: En als je nou denkt, ik wil dat wel eens zien, of sterker nog, als je niet weet wat het is, maar ik wil het wel eens beleven, waarvoor moet je daarheen komen?
3: Nou, ik denk om te beginnen, de Groene Velden is eigenlijk een prachtige groene oase. Heel ruim opgezet met mooie bedrijven. Dit jaar doen er 7 bedrijven mee. Waarbij je gewoon echt welkom voelt, want je hoort het verhaal van degene die daar het bedrijf runt. Je hoort de passie van de mensen voor hun product. En het is echt een dag heerlijk rondstruinen en allemaal leuke mooie dingen bekijken. En wat lekkers eten natuurlijk ook en zo.
0: Kun je dat concreet maken? Wat kun je bijvoorbeeld zien en beleven daar?
3: Nou, je kan zeg maar wandelen. Sowieso is het een wandelgebied natuurlijk ook. Wandelen door de mooie wijngaard. Wandelen door de kersenboomgaard. Wandelen door een eetbare tuin. Waar ook medicinale kruiden zijn. Er zijn een heleboel kramen, ook weer met planten die je kan aanschaffen of gewoon kan bekijken en kruiden. Er zijn ook kramen met allerlei creatieve producten, zoals hele mooie kaarsen van bijenwas. Keramiek, allerlei soorten van keramiek. Ja, en verder is het gewoon ook heel leuk voor kinderen.
2: Ja, ik ben er een paar keer geweest, de afgelopen jaren. Wij hadden een hele grote tuin en dat was voor ons dan de reden om ook even naar de Groene Veldendagen te gaan. Wat ik me herinner is dat het altijd mooi weer is.
0: Ja.
3: Ja, soms wel heel erg mooi weer.
2: Ja, soms wel heel erg.
3: Dan is het zo warm.
2: Ja, maar je hebt ook een leuk fietstochtje daar naartoe. En op het gebied zelf kun je ook fantastisch fietsen. Het is wel erg uitgebreid.
3: Ja.
2: Maar als je van groen en groene vingers en lekkere dingen houdt, dan is het wat mij betreft van harte aanbevolen.
0: En je kunt ook natuurlijk, want dat is natuurlijk toch ook altijd een van de hoogtepunten, een glaasje wijn proeven, denk ik, bij jullie. Hè?
3: Ja, dat kan inderdaad ook.
2: Ja. Maar, ik denk, ik laat het weg, maar oké.
3: Ja, nee, je kan een lekker glaasje wijn proeven, maar je kan ook lekker kersen aanschaffen. Er is taart en soep en er is echt van alles op de verschillende bedrijven te vinden.
0: Uit geen toegang?
3: Het is allemaal gratis.
0: Ja. En
3: parkeren is makkelijk.
0: Is dat zo?
3: Parkeren is makkelijk. En we hopen natuurlijk dat veel mensen met de fiets komen.
0: Ja, dat
3: is natuurlijk nog veel beter, maar soms is dat niet mogelijk.
0: Nou, we hopen dat het lekker weer is. En dat al die bedrijven die elk jaar natuurlijk een stukje weer meer volwassen zijn. Hè? Want dat is wat je wel ziet bij de Groene Velden.
3: Ja, ja.
0: Kunnen laten zien voor praktische, prachtige producten ze daar maken. En daarvan kan genieten. Nou ja, wat dat betreft gaan we natuurlijk passend dit weer afsluiten. Het gaat over groen, het gaat over landbouw. Jason Aldean, Little Green Tractor.
4: Live vanuit de Flevomeer Bibliotheek Lelystad.

0: Ja, de kleine groene tractor van Jason Aldean die trok door langs de groene velden voorwege de groene velden dagen. Wij zijn zo weer bij u terug. Dan gaan we de agenda met u doornemen en de laatste evenementen. Maar nu eerst naar het nieuws en de boodschappen.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn, het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom terug bij het programma Verantwoord Feesten van Radio Lelystad, hier live vanuit de Flevomeer Bibliotheek in Lelystad. We zijn bezig aan ons laatste half uurtje van dat programma. Ja, en dan weet u het, dan komt...
1: Waar kunnen we feesten deze maand? De agenda.
0: Juni, de evenementenmaand van het jaar. Onze stad bruist en er komen hele gezellige en leuke activiteiten aan.
6: Vandaag bijvoorbeeld is er al een buitenbios. Als het weer toelaat en zo te zien, ik kan naar buiten kijken, gaat dat goed. En die wordt georganiseerd door de Lelystadse boer. Dus een unieke kans voor iedereen om midden op het veld, naast de boerderij van de familie Geerle, in de natuur een mooie film te bekijken. Je moet wel een kaartje reserveren. En dat kan via delelystadseboer.nl. Er zijn twee voorstellingen. De een begint straks om 16:30 en de ander om 21:30.
7: Donderdag 11 juli en vrijdag 12 juli is er de Optimist on Tour. Kinderen uit de basisschoolleeftijd kunnen kennis maken met zeilen, kanovaren en suppen. Meedoen is gratis. Optimist on Tour is te vinden bij de roeivereniging Pontos aan de Grien. Alle informatie staat op de website van het Watersportverbond.
6: En dan maken we ons alweer op voor een ander feest, Jordaan in de Polder, waarvoor zelfs mensen uit Amsterdam naar Lelystad komen. Het is inmiddels een fenomeen in onze stad. En Jordaan in de Polder is vrijdag 12 en zaterdag 13 juni. Je kan gezellig meezingen, maar vooral ook dansen op echte Jordaanse en andere muziek.
7: En als u het niet wist, we zijn er vanuit Radio Lelystad live bij weer. Dus als u niet kunt komen, kunt u toch nog meeluisteren. Maar op 13 juni is er nog veel meer te doen. Het is er de buitenspeeldag op het Stadhuisplein. Dit jaar in samenwerking met de Muziekspeelplaats. Lekker spelen op springkussen, meezingen met leuke muziek. En dat allemaal gratis van 11 tot 4. En als je dan ook nog zin hebt om te genieten van de ouderwetse clown, dat kan vandaag ook. Gewoon op het grasveld voor de Kubus. Neus op heet dit festival. Het begint om 11 uur en duurt tot 9 uur. Dan zijn we er nog niet voor 13 juni. In de unieke wijk in onze stad, het Siddadorp, wordt een hele leuke markt georganiseerd. Eten, drinken, muziektheater, het is er allemaal. Deze markt kunt u vinden aan de Rivierenlaan en is van 11 tot 4, waar we dadelijk ook in dit programma over doorpraten. En als je denkt dat dit het was voor 13 juni, nee hoor, ook voor de sportieve Lelystedelingen is er iets leuks. De Omloop Flevoland en de Strade Bianche. U kunt op de fiets heel Flevoland verkennen. Er zijn mooie routes uitgezet over diverse afstanden. Voor alle informatie en om in te schrijven kunt u terecht op omloopflevoland.nl of blijf luisteren naar dit programma. Dus zaterdag 13 juni hoeft u zich niet te vervelen.
6: Nee, en dat hoeft ook niet op vrijdag 19 juni en zaterdagochtend 20 juni. Want dan kunt u de komst van de zon vieren. En waar doe je dat natuurlijk? Op het oudste festival van Flevoland, Sensation. Sensation is een festival voor iedereen. De toegang is gratis. En de programmering is zeer divers. Van klassieke dichters tot spoken word. Van akoestische tot elektronische muziek. En voor meer informatie verwijzen we u graag naar festivalsensation.nl.
7: Op 20 juli, voor de tweede keer, wordt op het Huisplein het D-Connect Festival georganiseerd door de coalitie 1 tegen Eenzaamheid. We hadden het er al over. Gratis toegankelijk. U kunt er genieten van diverse optredens, lekker eten en nog veel meer. U kunt dan ook diverse stands bezoeken waar je kunt ontdekken wat er allemaal georganiseerd wordt in onze stad. Het festival opent om 11 uur en duurt tot 3 uur.
6: En dan een van de belangrijkste dagen, Vaderdag, zondag 21 juni. Traditiegetrouw kunt u dan weer naar de Nationale Oldtimerdag. Straks praten we er verder over. In de fantastische, want hier staat mooie, maar het is de fantastische Bataviahaven. Helemaal gratis een museum bezoeken met mobiel erfgoed, het kan allemaal. Muziek, mooie auto's en dat allemaal aan dat prachtige water. Wat wilt u nog meer?
7: En waar we het net over hadden, op zaterdag 27 en 28 juni zijn er de Groene Velden dagen. De Groene Velden, ook al zo'n uniek gebied in onze stad. Bent u daar nog nooit geweest? Dan is het zeker de moeite waard om eens te gaan kijken en u te verwonderen over wat er allemaal voor eten en bijzondere bedrijven te vinden zijn. Van 11 tot 5 heeft u de kans en weer helemaal gratis. Genoeg te doen, lijkt ons. En voor ieder wat wils. Ja, Joop, dat was weer een hele agenda, hè?
6: Dat was een hele lange, ja. Dus het wordt steeds erger, krijg ik wel een beetje het idee.
7: Ja, het is echt het feestseizoen. Maar over een van die activiteiten die we aan mochten kondigen, gaan we doorpraten met Jeska Zwartberg. Die komt over het Siddadorpmarkt op zaterdag 13 juni vertellen. Jeska, welkom.
8: Dankjewel.
7: Misschien voor die enkele Lelystedeling die nog niet weet wat het Siddadorp is. Wat is het?
8: Het Siddadorp. Ja, daar zijn altijd wat vreemde verhalen over. Maar het is gewoon een ontzettende fijne wijk waar we 40 jaar geleden zijn begonnen. Als leefwoongemeenschap. En de gemeenschappelijke deler die we daar hebben is de transcendente meditatie. Die iedereen uitvoert. Om daar te kunnen wonen moet je dus ook transcendente meditatie beoefenen. En we hebben daar een vegetarisch restaurant. We hebben er een biologische winkel. We organiseren onderling dingen om te verbinden. Dus vele activiteiten zoals theater, sport en dansen en muziek. Muziek is één keer per maand. Dus we zijn er eigenlijk vanuit een ideaal beeld begonnen. En het is nog steeds een hele fijne verbindende wijk.
0: Het is eigenlijk een beetje een open dag van de wijk, hè?
8: Eigenlijk wel, ja. Het is begonnen als een kleine markt, maar het is nu heel uitgebreid. En er zijn nu 45 kramen te vinden. En het is nu zelfs zo dat er gratis workshops worden aangeboden dit jaar. Dus dat is het nieuwe van dit jaar.
0: En zijn het dan ook allemaal activiteiten en workshops die verbinding hebben met de transcendente meditatie?
8: Nee, niet per se. Er zijn wel, als je geïnteresseerd bent om er meer over te weten, dan zijn er wel stands om daar meer over te vertellen. En er wordt ook een rondleiding gegeven in het dorp, zodat je alle plekjes kunt zien en vragen kunt stellen. Maar er zijn heel veel workshops gebaseerd op creativiteit en op lekkere hapjes en drankjes die allemaal zelf gemaakt zijn. En voor de kinderen en voor de ouderen, voor iedereen uit het dorp, maar juist ook voor mensen erbuiten om kennis te maken met het dorp. En dat is, en er zijn zelfs ook nog, worden er proefbehandelingen gegeven van therapieën. Er zijn best wel een aantal ondernemers bij ons in het dorp. En die zijn, dat zijn kunstenaars of therapeuten. En die doen daar kleine proefsessies voor mensen die geïnteresseerd zijn.
0: Nou zei je, er zijn ook rondleidingen in het dorp. En ik denk dat voor de meeste mensen, woningen zijn woningen. Maar ik denk opvallend is de koepel die erin zit, hè?
8: Ja, dat klopt. Dat is een van de plekken waar gemediteerd wordt. Tegenwoordig hebben we ook een transcendente meditatiecentrum. Dat is nieuw gebouwd. Dat is een hele bijzondere bouwwijze. Stapatja Vedis heet dat. En daar wordt ook gemediteerd. Maar die staan eigenlijk naast elkaar. En het is een hele bijzonder mooie plek. Een ruime plek voor veel mediterenden tegelijk.
0: Want verder is het dorp, het zijn woningen zoals je overal Lelystad enclaves of clusters van woningen vindt, hè?
8: Ja, op zich wel. Het zijn wel houten skeletwoningen. Dat is iets anders dan de rest van Lelystad. We hebben natuurlijk het vegetarisch restaurant waar je gewoon gaat eten. Ook als je in je eentje bent, even snel tussendoor. Of je gaat uitgebreid met de familie, dat kan ook. He, iedereen is welkom. Maar er zijn erg veel mensen uit het dorp die, die regelmatig daar een goede maaltijd nuttigen.
0: En ik denk dat het ook die open dagen een goede gelegenheid zijn om iets van die leefwijze op te pikken of te horen. Of daar, als je daar nieuwsgierig naar bent, is dat natuurlijk ook de plaats waar je denkt, nou laat ik eens gaan kijken.
8: Ja, absoluut. Iedereen zal ook openstaan om voor een ontmoeting en om iets meer te vertellen over het dorp. En doordat we ook dingen met elkaar organiseren, kennen we elkaar allemaal ook eigenlijk. Er zijn 400 mensen in het Siddedorp, maar er zijn er denk ik zo ongeveer 100 echt actief betrokken bij elkaar. Maar dat is denk ik meer dan in veel andere wijken het geval is.
0: Ja, maar het mooie is dat we er wel vandaag voorbij worden komen. Eerst de Groene Velden, Groene Veldendag, ook een apart gebiedje in de stad. En dan ook weer het Siddedorp. Het is toch mooi om te zien hoeveel mooie, bijzondere gebieden onze stad eigenlijk heeft.
8: Absoluut. Ja, dat wordt vaak over het hoofd gezien, maar ik ben het helemaal mee eens.
0: Hey, en waar kunnen mensen het beste naartoe gaan als ze willen komen kijken tijdens jullie open dagen?
8: Nou, er is van 11 tot 16:30 is het. En we beginnen met een drumsessie. Dus dat is natuurlijk ontzettend leuk om bij te zijn. Dan,
0: en waar is dat?
8: Dat is in de Rivierenlaan. Dus eigenlijk in de hoofdstraat in het dorp. Je ziet het vanzelf, want er staan allemaal 45 kraampjes. En dat kan je niet missen als je het Siddedorp inrijdt. En daar wordt dus begonnen met een drumsessie. En dan vervolgens zijn er allerlei workshops te doen. En bij de kraams zijn allerlei dingen te verkopen. Van kunstenaars die in ons dorp wonen. Maar ook van mensen van buitenaf die een kraampje hebben gehuurd. Ik kan eventjes een beetje zeggen wat er is.
0: Als je dat heel kort doet, want we zijn er bijna doorheen.
8: Oké. Nou, er is ook een ademtherapie-sessie. Er is theatersport. Er zijn healing-sessies, mantra zingen, Afrikaanse dans, spelen met hoepels en theater Tim en zingen met kinderen. En er is dus zowel voor volwassenen als voor kinderen heel veel te doen de dag. En het is altijd ontzettend gezellig. Dus het is absoluut een aanrader om even langs te komen. Ook als je altijd al een beetje interesse had in wat is dat Siddadorp nou eigenlijk.
0: Hartstikke mooi. Nou, we zien er naar uit. En ik hoop dat jullie mooi weer hebben en veel bezoek. Ik denk dat het slim is om met de fiets te komen. Want parkeren is nog wel een dingetje, denk ik.
8: Er is wel parkeerplek, maar ja, het is zo. Het is, als het lekker weer is, is het gewoon heerlijk om op de fiets te komen. En
6: dat is ook goed te doen.
8: Ja, ja.
0: Jessica, dankjewel. Ja,
8: die hartstikke bedankt.
0: En die fiets is dan mooi de verbinding naar het volgende onderwerp, want dat gaat over fietsen. Frans Rozen komt wat vertellen over Omloop Flevoland en de Strada Bianca in Flevoland. Nou, dat klinkt Omloop Flevoland, kan me niet meer voorstellen. Maar die Strada moet je toch even uitleggen.
6: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
9: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Job en Joop.
6: Ja, goed huizen.
9: Dat is inderdaad. Omloop Flevoland bestaat al heel veel jaartjes. En dat is een fietsevenement, een toertocht voor voornamelijk racefietsers. Dus enigszins geoefende racefietsers. En sinds een aantal jaren hebben we ook aanvullend een Strade Bianche erbij georganiseerd. En een Strade Bianche verwijst naar de bekende Strade Bianche in Italië, die elk jaar wordt gereden. En dat is een tocht die gaat gedeeltelijk over.

0: Is er wel een begin aan?
1: Nou ja, dat is denk ik een beetje een stigma die u zegt.
0: Ja, daarom. Denk gewoon erin.
1: Ja, nee, de meeste mensen hebben inderdaad een strak fietspakje aan. Er zijn ook een aantal mensen die gewoon lekker meedoen in een trainingspakje. Dat kan prima. Heb je een sportieve fiets? Dus voor de straden is dat een gravelfiets of een mountainbike. En voor de omloop is dat meestal toch echt wel een racefiets of een hele sportieve tourfiets. Je moet enigszins getraind zijn. Je moet wel die afstanden aankunnen.
2: Ja, wat zijn de afstanden?
1: Ja, de afstanden voor de omloop, dat is 75 kilometer, 95, 125 of 175 kilometer.
0: Ja, dat is serieus werk.
2: Serieus, ja.
1: 175 is inderdaad zeker voor de diehards. En bij de straden is het iets minder ver. Maar ook dat, omdat het toch ook over onverhard terrein gaat. Ook best pittig. Dus het begint met 55 kilometer, dan 75 en 95. Ook voor de diehards is de langste afstand. En je gaat echt door de mooiste bossen van Lelystad en omgeving.
0: Hoe kun je opgeven daarvoor? Moet je van tevoren reserveren? Kun je je ter plekke melden?
1: Nou, er zijn twee mogelijkheden. Je kunt je nog steeds voorinschrijven. Dat kan nog tot vrijdagavond 23:59. Dan heb je nog de voorinschrijfprijs. En anders is het op zaterdagochtend bij de inschrijfbalie. En dan betaal je dus de normale prijs. Die prijzen die lopen van uiteen, afhankelijk van de afstand en of je NTFU-lid bent. NTFU, dat is de fietsersbond, ja. De NTFU. De kortste afstand, straden, begint met €8. En de langste afstand, omloop, is €12. En dan gaat eventueel nog dan die €2 korting af als je NTFU-lid bent.
0: En daarvoor krijg je eigenlijk de routebeschrijving?
1: Je krijgt niet een routebeschrijving. Die kun je wel op aanvragen. Maar alle routes zijn niet uitgepeild dit keer, maar alles op GPS.
0: Ah.
1: Dus dat is wel een vereiste, dat je dus een GPS-apparaat hebt. Of, wat ook wordt gedaan, als je dat niet hebt, dan kan je ook altijd aansluiten bij een groepje. Zeker ook mensen van de Tourclub Flevoland hebben allemaal GPS. En die kunnen zeker met groepjes gaan vertrekken. Dus heb je dat niet, dan is er altijd wel iemand die klaarstaat om met jou mee te gaan. En dan kan je lekker aansluiten bij zo iemand of bij zo'n groepje.
0: En dan ga je onder het motto, ik vond het een mooi motto, wind, water en wijds. Altijd wind.
1: Altijd wind. We hopen niet op te veel water van boven. De voorspellingen worden al iets minder momenteel.
0: Maar wijds, dat weet je zeker?
1: Wijds is het zeker. Ja, en water kom je zeker wel tegen. Want je rijdt zeker bij de omloop allemaal ook langs de dijken. Ja. Langs het IJsselmeer, langs het Veluwemeer, de langste afstand. Wijds is het zeker in Flevoland. Dus wat bij ons betreft, wij zeggen altijd van Flevoland is voor ons, we moeten eigenlijk de sterke punten van Flevoland benadrukken. En dat zijn juist die punten. Dat je dus eigenlijk, je komt geen auto tegen. Het is allemaal autoluw. Je komt niemand, niet die drukte van de Veluwe of van Limburg. Dus het is
0: mooi.
1: Super fietsen.
0: Winter, waad en wijd fietsen. En met de muziek gaan we eens vooral kijken naar het volgende onderwerpje. Want via Snow Patrol, Chasing Cars, gaan we ons voorbereiden op de Nationale Oldtimerdag.

0: Ja, Chasing Cars ging het over van Snow Patrol. En Chasing Cars, dat is natuurlijk wat we weer gaan doen op de Nationale Oldtimerdag. We gaan op zoek naar al die 400 van zoveel zijn het er automobielen, Oldsmobiles, welke te vinden zijn aan de in en rond de Batavia haven. En de tekst op hun site zegt, geeft dus heel mooi weer. Het begint natuurlijk met binnenrijden en het opstellen, maar een bijzondere filevorming van rijdend erfgoed. Monique Metselaar, welkom. Ja,
1: dank
0: we krijgen hem weer dit jaar, hè? De bijzondere filevorming van rijdend erfgoed.
1: Ja, nee, absoluut. Dat is gewoon echt de mooiste file die we hebben in Lelystad. Dus,
2: daar buiten ook, denk ik.
1: Ja, nee, absoluut. Helemaal leuk.
0: 400, is dat meer dan andere jaren of minder?
1: Nee. Het 400 is echt ons maximum wat we kwijt kunnen ook op het terrein.
0: 400, en dat is natuurlijk een hele brede range. Maar elk jaar is er ook wel een speciale editie of een speciaal aandachtspunt. Of nou, bedenk het. Wat is er speciaal aan deze editie?
1: Sowieso dat het 40-jarig jubileum is. Dus dat is echt helemaal super. Maar ook, we hebben een aantal mooie thema's erbij. Zoals 140 jaar Mercedes. We hebben een heel uitgebreid jeugdtechniekplein dit jaar. Waar we ook mee samenwerken met Talent for Classics uit Zeewolde. Voor de rest, we hebben gewoon inderdaad weer van alles en nog wat te doen op het terrein. Dus inderdaad allerlei leuke bandjes, foodtrucks. We hebben een kidsplein, dus ook voor de allerkleinste is er wat. Ja, het is gewoon gewoon echt een leuk dagje uit voor iedereen, van jong tot oud.
0: Voor die ene Lelystedeling die er nog nooit geweest is, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk een combinatie van twee dingen, hè. Het is natuurlijk gewoon het terrein met alles wat te beleven is. Maar een groot deel van die oldtimers, die rijden ook, die gaan weg en komen terug. Die gaan gewoon met een toertocht van 20 of 40 kilometer meedoen, hè?
1: Klopt. Dat is ook wel heel uniek aan ons evenement. Want het is echt rijdend erfgoed. Ik bedoel, de meeste evenementen is echt statisch. Er staan de auto's alleen maar. Maar hier zie je ze ook echt rijden. Dus je hoort ook die geluiden nog van vroeger. Je ruikt ze. Ja, ook dat. Dus het is gewoon echt emotie, maar ook echt ervaring wat je meemaakt daar.
0: Maar op zo'n toertocht 40 kilometer kan ik me voorstellen dat je nog wel eens een wagentje moet sturen om er eentje op te halen. Of
1: ja, inderdaad altijd de ANWB, inderdaad. Die is ook inderdaad altijd op het terrein. En die moet helaas ook af en toe uitrukken. Maar dat hoort er gewoon bij.
0: Ja.
1: Dat is ook de charme van het evenement.
0: Nou is er ook een jurering. En ik heb wel begrepen dat er op twee verschillende aspecten gejureerd wordt. Gewoon de techniek op de auto en weet ik wat niet meer. Maar ook het concours d'élégance.
1: Klopt.
0: Vertel.
1: Ja, nee. Dit jaar hebben ze ook iets veranderd inderdaad bij de jury. We hebben ook een heel nieuw juryteam wat het allemaal heeft opgepakt.
0: Ah,
1: en ze gaan inderdaad op drie items gaan ze jureren. Dat is de staat. Dat is, verdenk hoor, dan moet ik even
0: de staat van de auto, hè?
1: De staat van de auto. Originaliteit en, oh wat erg, daar ben ik van de week bij geweest. Maar goed, ik zit niet in de jury. Maar ze hebben in ieder geval drie punten waar ze nu inderdaad naar kijken. En aan de hand van die drie aspecten komt er inderdaad een cijfer uit. En dat is dus het cijfer waarmee ze meedoen voor de prijs.
0: En dat ging altijd over de auto zelf. Maar het concours d'élégance ging over de combinatie van chauffeur en auto, toch?
1: Ja, dat is echt heel speciaal. Dat zijn inderdaad ook vaak mensen die zich ook helemaal kleden gewoon in de stijl van die auto. En dat is gewoon superleuk ook om te zien. Dat geeft je ook echt een beeld van hoe het er vroeger uitzag.
0: Iets van tijden. Wanneer moet je er eigenlijk komen naar Bataviahaven om het mooiste beeld te hebben?
1: Ja, het mooiste beeld. Kijk, we starten natuurlijk wel om 10 uur. Maar om 12 uur dan start het echt, het evenement. Dan wordt het ook geopend door de burgemeester en ons voorzitter Ed Rentenaar. En dan gaat ook echt de tocht, tussen de tour gaat dan rijden. Dan heb je dus de mogelijkheid voor twee routes. Ze kunnen de 20 kilometer of de 40 kilometer pakken. Het gaat allemaal weer in en om Lelystad heen. En wat ook weer leuk is, dit jaar doen we ook weer een aantal verzorgingshuizen aan. Zodat inderdaad ook de mensen daar ook mee kunnen genieten van dit evenement. Want het is natuurlijk echt een evenement voor de hele stad. En ja, dan zie je ook alles rijden. Dan gebeurt er gewoon van alles op het terrein.
0: Ja,
1: dat is superleuk.
0: Dat is leuk. En het is ook een geweldig evenement. Meestal hebben jullie goed weer. Heel soms een buitje.
1: Ja, klopt. Dus we hopen dit jaar echt weer op goed weer. Want de afgelopen week is niet zo heel denderend geweest. Dus,
2: nee, maar ja, wat er nu gevallen is, komt dan niet.
1: Dat scheelt weer, dus dat is wel fijn. Dus nee, we gaan er gewoon vanuit dat gewoon 21 juni wordt gewoon weer een topdag.
0: 21 juni, vanaf 12 uur, het hele terrein van Batavia Werf tot en met voorbij de Batavia Haven.
1: Ja.
0: Van alles te beleven.
1: Klopt.
0: Van alles te vinden. De Nationale Oldtimerdag, maar een internationale bekendheid. We zijn alweer doorheen.
2: Ja, dat ging wel weer snel.
0: Snel.
2: Maar het was wel een vol programma. Dus,
0: En er valt nog veel meer te beleven. Let op de site van ACL.
2: Ja.
0: En ja, we zijn natuurlijk volgende maand weer. Maar we willen heel graag nog veel langer en veel meer doorpraten. Dat mag niet, dus zegt Rondé, hard to say goodbye.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een evenement in Buslo is het heel erg druk op de N345 Apeldoorn-Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer is de vertraging ruim een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je kunt horen dat hij wat vaker gedraaid is. Ik heb hem vandaag op vinyl meegenomen. Deze van de Sissa Sledge en All American Girls. Maar goed, wat wil je? Een plaat die al meer dan 45 jaar oud is natuurlijk. Dat is het begin van een nieuwe muziekplein tot 6 uur. Helaas deze week zonder Jantien. Maar goed, het programma gaat gelukkig wel door natuurlijk. Dus we zitten weer aan een nieuw weekend met triest nieuws afgelopen week. Want de Belgische zangeres Margriet Hermans is overleden op 72-jarige leeftijd. En ja, ze had in 1990 toch een hitje hier in Nederland met Alle mannen zijn zo lelijk. Misschien dat u dat nog wel weet te herinneren. Dus alweer lang geleden. En ja, de meeste schoolexamens zijn inmiddels ook weer helemaal achter de rug. De zomer staat voor de deur. En ik had begrepen dat er ook nog een school was waarbij er iets mis was gegaan met de beoordeling van de examens, waardoor de leerlingen een dagje later toch nog even langer moesten wachten op de uitslag. Dus voor het bewuste belletje. Dus. Maar goed, dat is als het goed is ook alweer voorbij. We zitten op vandaag 6 juni alweer. Dus nou ja, dan hebben we nog de berichten uit de regio die straks voorbij gaan komen. We hebben natuurlijk de bekendmaking van een nieuwe Flevoschijf. Die gaan we straks uiteraard horen. We hebben de headlines om 4:30 en om 5:30. En niet te vergeten, uit op zaterdag straks helemaal aan het einde van het uur. En voor de rest, ja, lekker wat muziek. Dus ik zeg, we gaan lekker van start.
1: Tot 6 uur. Muziekplein met Arno Koert.

Madonna, samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Ik vind het best een leuke combinatie eigenlijk, echt van deze tijd en zo. Dus dat is dan wel weer mooi. Nou, eens even kijken wat wij nog hebben voor een nieuws. Want ja, veiligheidsregio's en de landelijke overheid moeten nadenken hoe grote natuurbranden in het land best bestreden kunnen worden wanneer de regio's zelf geconfronteerd worden met branden. En dat zegt in ieder geval voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Ondanks waren er op verschillende plekken in het land er zeer grote natuurbranden. Ook vanuit Flevoland drukte de brandweer om bijstand te verlenen op die plaatsen. Ja, terwijl het allemaal speelde waren er 3 branden in Flevoland, zegt Van Loo. Dus ondanks de verhoogde druk in Flevoland en de gelijktijdige inzet elders in het land is de brandweer gelukt om de branden toch nog aan te pakken, stelt de voorzitter. Maar ja, de gebeurtenissen laten ook zien dat onze organisatie serieus onder druk komt te staan en een samenloop van omstandigheden en incidenten, dat schrijft Van Loo ook in een brief aan de 6 gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders hier in Flevoland. Het blijft in gesprek met de regionale partners en de landelijke overheid om dit onderwerp, want ja, ze voorzien wel in die situaties in de toekomst ook vaker gaan voorkomen, dus dat is wel handig als je daarop aan kunt inspelen in de toekomst. Dus daar zal het binnenkort wel, denk ik, over vergaderd gaan worden, denk ik, over dat soort zaken. Dus, maar goed, dat is natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Dus laten we wel zijn. Dat is dan ook wel zo, hè. Dus niet dat je eigen brandweermannen gaat uitlenen aan een andere provincie, terwijl we zelf ook het een en ander te plus hebben straks in de toekomst. Zou zomaar kunnen.

Groot hit in 1978, deze van de Bee Gees. En ja, natuurlijk ook nog mooi met die films weer te maken destijds. Staying Alive, ik kan de videoclip nog herinneren waar ze stonden. Dus, goed, het is tijd geworden voor iets nieuws op de radio. Namelijk de wisseling van de wacht van de Flevorschijf. We hebben deze week vanaf dit moment weer een nieuwe. En het is de nieuwe single van Lola Jong. En die heet From Down.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In een 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn. Dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66, de Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn, het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxenlijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter, een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N345 Apeldoorn-Zutphen staat bij Deventer een file van 3 kilometer. De vertraging is 3 kwartier door bezoekers aan een evenement. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Men at Work en Overkill. 1983 was dat een hitje in Nederland. Ja, ze hebben wel wat leuke dingen gemaakt. Dus we kwamen helemaal van Down Under, helemaal uit Australië. Dus ja, nou ja, goed. Zullen we kijken. Zo'n 7300 huishoudens in 5 provincies, waaronder ook Flevoland, komen op een wachtlijst te staan voor een zwaardere stroomaansluiting. Dat meldt netbeheerder Lianda. En dat betekent dat na bedrijven ook nu particulieren te maken krijgen met een overvol stroomnet. De wachtlijst is het gevolg namelijk van bestaande huishoudens die in korte tijd een extra aansluiting aanvroegen. Dus de netbeheerders moeten vanaf 1 juni volgens nieuwe regels van de Autoriteit Consumenten en Markt, oftewel de ACM, verdelen dus. En dat betekent dus dat de instellingen in zorg, veiligheid en onderwijs dus in dit geval voorrang krijgen en daarna volgen pas de huishoudens. Lianda stelt dat de huishoudens een zwaardere stroomaansluiting willen om te elektrificeren. Dus denk aan een warmtepomp, het opladen van je elektrische auto als je hem op eigen terrein kan neerzetten, dat soort zaken. Het is echter alleen niet altijd nodig om zo'n zwaardere aansluiting te nemen, stelt de netbeheerder. Zo kan een aanpassing in de meterkast al voldoende zijn. Dat schrijft, of dan blijft ook de wachttijd beperkt tot een paar weken of maanden. Ja, de wachtlijsten betekenen dat niet dat elektriciteitsaansluitingen voor nieuwe woningen in gevaar gaan komen, zegt hij. Dus de stop werd overigens voorlopig afgewend, omdat Tennet het zwaardere wilde gaan belasten, dus het netwerk. Bedrijven in de provincie hebben met wachttijd te maken en begin mei wachten er al 1169 ondernemingen in Flevoland op een zwaardere stroomaansluiting. Begin januari waren het er nog 1107, dus bedrijven dus. Hè, daar gaat het in ieder geval om, waaronder een wachtlijst voor de ondernemingen, maar ja, toch wat is opgelopen weer. Dus dat kan allemaal niet snel genoeg gaan, maar ja, op een gegeven moment moet je er voorlopig even mee dealen natuurlijk. Dus dat allemaal voor elkaar is. Dus die wachtlijsten betekent dus eventjes een tijdje wachten. Dus goed, dan hebben we ook wat nieuwe muziek weer in de show. Hadden we net al een nieuwe Flevo schrijven natuurlijk. Roxanne Hazes heeft ook een nieuwe single gemaakt. En een beetje verdrietig hoor. Tranen in de giftshop heet hij. Dus nou ja, goed. Je zou bijna willen zeggen, zakdoekjes bij de hand hè.

tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad in beide richtingen. En tijdens de 13 avonden en nachten wordt er onder meer het wegdek vernield, worden de detectielussen vervangen en krijgt de weg een nieuwe beleiding. Dus ja, door de werkzaamheden is de A6 verschillende momenten volledig afgesloten tussen Almere, Oostvaarders. En dat is afrit en oprit 8 en Lelystad afrit oprit 10. Het verkeer wordt omgeleid en de extra reistijd kan oplopen tot ongeveer 30 minuten. De werkzaamheden maken deel uit van een grote onderhoudsprogramma aan de A6 tussen Urk en Almere Buiten. Dat loopt van 31 augustus, of tot eigenlijk 31 augustus moet ik zeggen, dit jaar. Rijkswaterstaat vindt daar waar nodig het asfalt renoveert voegen en brengt nieuwe beleidingen aan om de weg weer veilig te houden. En vanaf 6 juni start daarnaast ook nog groot onderhoud op de trajecten tussen Emmeloord en Lemmer en tussen de Ketelbrug en Urk. Dus nou ja, Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vanaf de actuele verkeersinformatie te gaan plegen om rekening te houden met eventuele extra reistijd. Dus er wordt flink aan de weg gewerkt en ook niet in op de A6, maar ook in Lelystad zijn er al maandenlang werkzaamheden aan de gang. Maar het gaat wat betreft de Oostrand dreef wel weer de goede kant op, heb ik het idee. Want die is bijna af op het laatste stukje na dan. Dus goed, dat is tot zover eventjes dat natuurlijk. Dan hebben we nog even kijken. Ja, inderdaad. Uit het vakje poppen je moerstaal. Een van de klassiekers van Dik Hout. Dus dit is ook wel weer lekker natuurlijk. Dus ja.

ik houd. En alles of niets. Nou, ja, nog eventjes een klein berichtje. Want ja, onderzoeker Sylvia Hennigan slaat alarm. De populatie van de eikenprocessierup is dit jaar in de provincie ruim 3 keer zo groot als vorig jaar. Op bepaalde locaties verwacht ze zelfs nog een grotere toename. De insecten komen door de warme voorjaar vroeg uit op de grond en kunnen dus voor flinke overlast gaan zorgen. Dus de donsachtige haartjes van de rups, feitelijk dus pijltjes met zogeheten weerhaakjes veroorzaakt, daarbij hebben contact met ademhalingsklachten en jeuk. Dus zeker als je in de luchtwegen gaat komen. Nou, doordat de dieren de juiste omstandigheden afwachten, zijn er dit jaar dus heel veel. Ze zaten in de grond te wachten op de goede jaren. Dus de aanpak van de overlast blijkt dus ingewikkeld. Preventief spuiten mist soms doel als de rupsen pas later op de grond kruipen. Dus daarbij zijn er ook plekken waar niet goed is ingegrepen. Langs de Waterlandse Weg bijvoorbeeld zijn de bomen behangen met rupsen op dit moment. En volgens Henningsman is het een illusie dat de rups ooit helemaal uit de polder gaat verdwijnen. Maar ja, je kunt ze maar beter beheersbaar houden, zegt hij dus. De nesten zullen de komende weken in de rap tempo groeien en overlast gaan toenemen. Bezoekers van de gebieden met eikenbomen wordt geadviseerd alert te zijn. Een praktische tip is eventueel contact met brandharen, is het gebruik van duct tape om ze van de huid te trekken. Dus ja, dan ben je er in ieder geval voor gewaarschuwd. Want dat lijkt me inderdaad ook geen pretje. Ik heb er gelukkig geen ervaring mee, maar ja, ik kan wel beter voorkomen, zullen we dat maar zeggen. Dus nu iets van Brad. Make it with you.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: begon het grote succes mee van Belinda Carlisle nadat ze eerst in de Go-Go's had gezeten. Ja, begin jaren 80. Misschien ken die plaat nog wel, Vacation. Maar dit was echt. Toen ging het echt helemaal los. Goed, het is het tweede uurtje van Muziekplein. En we gaan eens even kijken wat we nog wel ander nieuws hebben. Want Waterschap Zuiderzeeland gaat noodstroomaggregaat aanschaffen voor de belangrijkste gemalen in de Noordoostpolder. Zo wil het waterschap ervoor zorgen dat de waterpeilen ook tijdens langdurige stroomuitval beheersbaar blijven. Dus dat is heel belangrijk. De maatregel is volgens het waterschap nodig vanwege toenemende risico's door cyberaanvallen, sabotage, militaire dreigingen en andere mogelijke verstoringen voor stroomvoorzieningen. Er worden twee noodstroomaggregaten aangeschaft voor gemaal Vissering en één aggregaat voor gemaal Buma. Deze gemalen hebben een stroom nodig om het water vanuit de polders te kunnen pompen. Dus anders dan heb je straks natte voeten als je niet oppast. Het waterschap gaat ook de brandstofopslag bij de gemalen uitbreiden, zodat de installaties minimaal 72 uur zelfstandig kunnen blijven draaien. Dus volgens het waterschap blijkt u ook uit onderzoek ook dat de Noordoostpolder bij lange stroomstoringen zeker natte voeten gaat krijgen. Dus dit risico wordt dus geschat op 97%. In de oostelijke en zuidelijke Flevoland is het risico kleiner. Maar de nieuwe voorzieningen moeten in alle gebieden het vergelijkbare beschermingsniveau worden bereikt. En tot nu toe was het waterschap van Noordstroom in de Noordoostpolder afhankelijk van afspraken met externe leverancier. Nou, het bestuur vindt de situatie te kwetsbaar dus. En er worden daarin eigen permanent beschikbare aggregaten geplaatst. Nou ja, hier een oostelijk Flevoland waar wij hier in zitten, Lelystad, hebben we nog gemaal Wortman bij Lelystad. En die draait nog gewoon op diesel. Dus dan hebben we daar geen last van die stroomstoringen. Althans niet zo snel, lijkt mij. Goed, straks nog meer nieuws. We hebben uit op zaterdag nog. En veel fijne en lekkere muziek. Dus hou de radio gewoon lekker aan.
1: Tot 6 uur. Muziekplein met Arno Koert.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

luister weer ergens in niet uit halverwege de jaren 80 met wat werk inderdaad. Het is best wel leuk om ze weer eens eventjes boven water te halen. Dus dacht ik, nou, laat ik dat maar eens even doen. Tijd niet meer gehoord trouwens. Dus eens even kijken, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog niet gehad? Wat gaan we straks herhalen? Nou, ja, dat doen we straks in het volgende half uur, de laatste half uurtje wel. Een kleine blauwe container met een antenne en zonnepanelen trekt sinds deze week aandacht op de IJsselmeerdijk langs de A6 tussen Lelystad en ik heb de brug. Het huisje is geplaatst door een aannemer die betrokken is bij de versterking van de IJsselmeerdijk. En op die dijk tussen bedrijventerrein Flevokust en jachthaven Flevomarine is nog steeds tweede soortgelijke container neergezet. De stations staan voor de referentie en blijven daar de komende jaren staan, vertelt woordvoerder Johan Pieters van het waterschap Zuiderzeeland. Dankzij deze stations kunnen namelijk heel nauwkeurig voorbereidende werkzaamheden in het water bij de dijk worden uitgevoerd. De huisjes worden dan overigens niet bemand, maar er zit wel allerlei apparatuur in. De IJsselmeerdijk moet versterkt worden omdat deze niet meer voldoet aan de nieuwe aangescherpte normen. Dus om de dijk op de toekomst voor te bereiden wordt er onder meer het IJsselmeer en 12 kilometer lange zogenoemde vooroever aangelegd. Deze dam van zand en steen zal golven alvast breken, zodat water met minder kracht terug tegen de dijk gaat komen. Dus dan heb je ook minder snel schade natuurlijk. Nou, voor oever wordt aangelegd, komen er in het IJsselmeer eerst nog 3 zogeheten proefterpen om te bekijken wat de effecten van de bodem daarvan zijn. Dus nou ja, dat wordt weer aardig geëxperimenteerd, heb ik zo het idee. Maar allemaal weer voor het goede doel, om het zo maar te zeggen. Dus, en de werkzaamheden aan de Oostranddreef, dat is goed nieuws. In Lelystad zijn ruim een maand eerder gereed dan gepland. Dus verkeer moet rekening houden met de ernstige hinder op de drukke weg, maar kan nu weer ongestoord over het nieuwe asfalt cruisen. Het asfalt was verouderd en de 2 rijbenen waren eigenlijk te veel voor de hoeveelheid verkeer. Daarom nam de gemeente vanaf maart het noordelijke deel van de Oostranddreef onder handen. Het zuidelijke deel was er in 2024 al opgeknapt, 2 jaar terug dus. En de gemeente heeft een rijstrook daar weggehaald, want ook de verkeersstroom liet dat toe. Nou ja, dus dat is eigenlijk het stukje van de aansteek van de Zuigerplasdreef richting dus de binnenhavenweg. Dat is enkelbaans geworden. Maar goed, in ieder geval, het is allemaal weer klaar. En op de Westerdreef worden ook vanaf oktober 2 rotondes geüpdate. Dus met Naturbo-rotondes om wel te verstaan. Dus de overlast is dan voorlopig nog niet helemaal weg, maar is dan op een andere plek. Dus dan weet je dat ook alvast. Dat het wel aardig weer wordt gesleuteld aan de wegen in niet alleen Lelystad, maar ook in Flevoland. In heel het land heb ik het idee, hoor. Want overal zijn ze flink bezig. Dus muziek nu van Jet Rebel op de radio. Een change coming around the bend.

0: is Radio Lelystad 90.3 FM.
1: Van 4 tot 6 uur. Muziekplein.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De 9 partijen die de afgelopen tijd hebben gewerkt aan een raadsakkoord zijn eruit. In het 46 pagina's tellend document zijn afspraken gemaakt over de komende 4 jaar. Over waar het met de stad naartoe moet. Binnenkort wordt het akkoord besproken met de gehele gemeenteraad. Het is de bedoeling dat het 30 juni wordt vastgesteld en de nieuwe wethouders worden benoemd. Wie dat zijn, is nu nog niet bekend. Wel is er bekend dat het weer 5 zullen zijn, dat een deel uit de gemeenteraad komt en een deel van buiten. En dat van de oude ploeg er niemand terugkeert. De 9 partijen zijn Jong Lelystad, Pro Lelystad, D66... De Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en Partij voor de Dieren. Samen 23 zetels. PVV, FVD, VVD en Mooi Lelystad, 14 zetels, lieten al eerder weten niet mee te doen. Hoofdpunten uit de inhoud zijn te vinden op onze site. Er is nog geen zicht op het sparen voor de Lelylijn. Het idee waar Klaas Knot in januari mee kwam. Verschillende Kamerfracties voelen er wel voor, maar het kabinet liet deze week bij monden van staatssecretaris Annette Bertram weten er nog over na te denken. Ze deelde wel mee contact te hebben met de Europese Investeringsbank in de hoop dat die wil meedoen. De snelle verbinding van de Randstad via Lelystad met het noorden staat niet in het coalitieakkoord. Het vorige kabinet gebruikte een deel van het gereserveerde budget voor de sneller aan te leggen Neder-Saxe-lijn, de verbinding van noordelijk en oostelijk Nederland met Duitsland. Ex-bankpresident Knot wil dat overheden en anderen 25 jaar lang 400 miljoen sparen. Enkele andere betrokkenen hebben al positief gereageerd. In Den Haag zetten JA21, GroenLinks PvdA en ChristenUnie zich ervoor in. Ten slotte een oproep. Op 26 en 27 juni houdt Lelystad voor de 3de keer de actie Heel Lelystad Schoon in 24 uur. Dan wordt weer in ploegendiensten de hele stad in een etmaal ontdaan van zwerfvuil. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Meer daarover op stichtinglelystadschoon.nl.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag eerst droog met van tijd tot tijd zon in Lelystad. Bij een matige zuidenwind is de temperatuur best aangenaam. Het wordt 20 graden. De lucht is vandaag echter onstabiel. Vooral vanmiddag en vanavond komen buien voor. Ook vannacht en morgen vroeg zijn nog een paar exemplaren aanwezig. Morgen is het beter. Een groot deel van de zondag blijft het droog en is het best fraai met geregeld zon. De wind waait minder sterk vanuit het zuidwesten, maar aan de temperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het wisselvallig en wordt het dinsdag een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door bezoekers aan een evenement staat er file op de N345 Apeldoorn-Zutphen. Vanaf de aansluiting met de A50 tot Deventer 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kees. En natuurlijk de Dirty Old Man. Het is het allerlaatste stukje van de Muziekplein alweer. Even kijken of we nog wat in herhaling kunnen treden. Ja, vast wel inderdaad, want de veiligheidsregio en de landelijke overheid moeten nadenken over grote natuurbranden in het land. Het best beschreden kunnen worden en wanneer de regio's zelf geconfronteerd worden met branden. Dat zegt in ieder geval voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland, Hein van Loo. Ondanks waren er op verschillende plekken in het land zeer grote natuurbranden. En ook vanuit Flevoland drukte de brandweer om bijstand te verlenen. Terwijl dit allemaal speelde, waren de drie branden in Flevoland ook nog eens een keer. En ondanks de verhoogde druk in Flevoland en de gelijktijdige inzet elders, is het land met de brandweer gelukt om toch weer alles weer keurig op te lossen. Maar de gebeurtenissen laten ook zien dat onze organisatie serieus onder druk komt bij een samenloop van allerlei incidenten, schrijft Van der Loo. In een brief aan de 6 gemeenten en colleges van burgemeesters en wethouders hier in Flevoland. Het blijkt in gesprekken met de regionale partners en de landelijke overheid over dit onderwerp, want ze voorzien dat de situaties in de toekomst vaker gaan voorkomen dan in het verleden, zegt hij. Dus en dat is misschien wel handig om daar een beetje op te anticiperen. Want zou het wel jammer zijn als er straks meer fout gaat. Dus in dit geval kijken we nog wat anders heb. Want zo'n 7300 huishoudens in de provincie Flevoland, waarom we ook hier dus, komen op een wachtlijst staan voor zwaardere stroomaansluiting. Dat meldt net weer dat Liander. Dit betekent dat nadere bedrijven ook particulieren te maken krijgen met het overvolle stroomnet. De wachtlijst is het gevolg van de bestaande huishoudens in een korte tijd bij een extra aansluiting aanvoegen. Dus die moeten dus wachten. De stop werd voorlopig afgewend om eerder, omdat Tennet het zwaarder wilde belasten. Maar bedrijven in de provincie hebben met de wachttijd te maken. En begin mei wachten dus 1169 ondernemingen in Flevoland op een zware stroomaansluiting. Begin januari waren het er nog 1107. En waardoor dus de wachtlijst voor de ondernemingen wat is opgelopen. Dus het is allemaal niet makkelijk, maar er wordt hard aan gewerkt omdat er zo min mogelijk overlast zou moeten zijn. Dus het is. Ik ben alweer blij dat ik het een paar jaar geleden al heb gedaan. Dus dan zit die zwaardere aansluiting zit dan in ieder geval al. Dat is wel fijn natuurlijk. Dan muziek van, in dit geval Savage Garden. Hoor je niet zo heel veel meer, maar dit is toch wel veel leuk om dat eventjes boven water te halen. Muziek uit de 90's, in dit geval To The Moon and Back, hier in Muziekplein.

Ah ja, typisch 60s Down Dead van de Classics 4. En dit was Spooky. Ja, dat had je niet meer gehoord trouwens. Weggebruikers op de A6 moeten bijna heel de maand juni rekening houden met de nachtelijke afsluitingen en extra reistijd. Rijkswaterstaat voert van 1 tot en met 26 juni dit jaar onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg tussen Almere Oostvaarders en Lelystad. In beide richtingen nog wel. Tijdens die 13 avonden en nachten wordt er onder meer het wegdek vernield en worden de detectielussen vervangen en krijgt ook de wegdek nieuwe beleidingen. En door die werkzaamheden is de A6 op verschillende momenten volledig afgesloten tussen Almere Oostvaarders afrit en oprit 8 en Lelystad afrit oprit 10. En verkeer wordt omgeleid via allerlei andere wegen. En dat is, levert extra reistijd op voor ongeveer een half uur. De werkzaamheden maken deel uit van een grote onderhoudsprogramma aan de A6 tussen Urk en Almere Buiten. En dat loopt tot en met 31 augustus zelfs. En Rijkswaterstaat vernieuwt dus waar nodig is ook het asfalt. Renoveert, voegen en brengt nieuwe beleidingen aan om de snelweg daarbij ook veilig te houden. Vanaf 6 juni start daarnaast ook nog groot onderhoud aan dat traject tussen Emmeloord en Lemmer. En tussen de Ketelbrug en de Urk. En Rijkswaterstaat adviseert de weggebruikers om vooral de actuele verkeersinformatie te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. Ja, het is niet anders, maar er wordt flink aan de weg getimmerd. Dus dan moeten we het daar voorlopig maar even mee doen. Maar ja, hier moeten we zo bedenken, het wordt altijd wel weer beter. Dus dan heb je eerst even wat overlast en dan dat hoort er dan bij. Zo dadelijk, uit op zaterdag. Maar eerst nog even wat muziek van, in dit geval, het laatst verschenen plaatje van Miss Montreal. Zij heeft het over schuilen. Nou ja.

0: Royale.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Ja, daar gaan we eens even naar kijken. Wat kunnen we nog doen in Lelystad en omstreken? Want ja, dat is wel even aardig om dat nog te weten als je wat wilt doen. Want we gaan even naar woensdag 24 juni om 8 uur in de grote zaal. De show Rock door Almere. Die ja, maak je daar voor een avond vol energie, passie en pure rockbeleving. Rockcore Almere, onderdeel van de Prestige Vocal Groups, brengt een spectaculaire show naar het podium van de Agora. En dit unieke koor staat bekend om zijn krachtige sound, verrassende argumenten en aanstekelijke performance. Ja, onder begeleiding van professionele dirigent Olaf Wendy en begeleid door live muziek nemen deze zangeres of zangers je mee dus langs de bekende rockklassiekers en moderne hits. Allemaal met een rauw randje en een flinke dosis enthousiasme. Nou, dat is dus woensdag 24 juni. De deuren open zijn al om 7 uur. Het begint allemaal uiteindelijk om 8 uur. Dus dan gaan we eens even kijken wat er in Corneel is. Want vanavond zelfs, 6 juni, ja, Sokkie, een Zuid-Afrikaanse dansavond. Na het eerste grote succes van de eerste editie verandert Corneel op zaterdag 6 juni weer vandaag dus in een Zuid-Afrikaanse danstent vol energie, muziek en gezelligheid tijdens Sokkie. Verwacht energie, rhythms, vrolijke mensen en een avond waarmee je je voeten niet stil kan blijven staan. Dus ja, als je daarvan houdt, dan moet je er zeker naartoe. Vanavond begint dat om 8 uur en de tickets zijn €15 overigens. Dan eens eventjes verder scrollen, want ja, Around the Corner, dat is vrijdagavond 19 juni. En dat is een de talent night van poppodium Corneel, waar de lokale artiesten van zich van hun beste kant kunnen laten zien op het podium van Corneel. Waarbij dus jij kan genieten van een nieuw geluid en nieuwe muziek kunt ontdekken daar dus. Dat is dus 19 juni. Deur open om 8 uur. Begint om 8:30. Dus, en vrijdag 20 juni de Lady Connect Festival. Dat is dus vrijdag 20 juni. Dan is er weer iets over het Stadhuisplein in Lelystad. Tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags staat het plein volledig in het teken van ontmoeting, verbinding en samen plezier maken. Geniet van optredens van lokaal talent. Doe mee aan creatieve en sportieve activiteiten. En maak ook kennis met verschillende organisaties op deze informatiemarkt, om het zo maar te zeggen. Uiteraard is er ook ruimte voor een hapje en een drankje. Het festival is gratis toegankelijk overigens. En voor iedereen die zin heeft om de ontmoeting te verbinding wil, kom dan even langs en we ontmoeten elkaar dus. Meer informatie en het volledige programma is overigens te vinden op de www.gemeenteledenstad.nl/ladyconnect. Dus als je daar wat meer over wil weten. Het begint om 11 uur dus, zoals ik al zei. En het duurt dus tot 's middags 3 uur. En dan lijkt het erop dat we er een klein beetje doorheen zijn. Dus dat is mooi. Dan, ja, zo'n beetje de vakanties komen heel voorzichtig in zicht. Dus ik neem aan dat de komende weken de agenda steeds wat kleiner gaan worden. En ja, dat betekent ook dat we de komende weken eventjes niet zijn. En dan melden we ons later wel weer voor een reeks nieuwe muziekpleins. Rest mij in ieder geval jullie nog een goed weekend te wensen. Veel plezier zo direct met Muziektherapie met René. En

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Muziektherapie Fab 4 Special.

0: West.
1: Paul McCartney van het album The Boys from Dungeon Lane hoorde je Ripples in a Pond. Welkom bij sessie 594 van Muziektherapie.
2: Muziektherapie.
1: En tja, het is weer zover een Muziektherapie special. Vorige week verscheen dus het nieuwe album van Paul. Ringo kwam vorige maand met een nieuwe langspeler. Onder meer, daarvan hoor je dit uur muziek. Want alles wat je hoort dit uur is afkomstig van de Fab Four.
2: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ja, zo klonk hij in de jaren 70. John Lennon en zijn Instant Karma. Het is inmiddels toch alweer aardig wat jaartjes geleden dat Ringo Starr op het Holland Blues Festival in Grollo optrad. Een perfect georganiseerd festival met werkelijk schitterende faciliteiten, maar vooral natuurlijk met een ex-Beatle op het podium. 2000.

0: on the road again. En dat is erg van toepassing, want momenteel toert hij weer met zijn all-star band Ringo Starr. En we're on the road again.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: 1973, Living in the Material World, George Harrison.

0: Deep Blue van George Harrison's album Living in the Material World. Tandje lager qua tempo. Dat geldt zeker voor het volgende nummer. We gaan terug naar Ringo Starr. Zijn album heette Sentimental Journey. Nou, de titel voorspelde natuurlijk al wat je kon gaan horen. En hij maakte een werkelijk schitterende uitvoering van een klassieker, Whispering Grass.
1: Hey, this is Ringo Starr.
2: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

Inderdaad, een sentimental journey, Ringo Starr. 1980, een zwart jaar voor de Beatle-fans. John Lennon, Yoko Ono kwamen uit met Double Fantasy in oktober. Waren de opnames klaar, het album verscheen in november. Yoko was toen 47, John 40. 3 weken later werd hij vermoord. I'm losing you.

Kort na elkaar twee nieuwe albums van ex-Beatles, aanleiding voor een Fab Four special in muziektherapie. John Lennon hoorde je met I'm Losing You. En de volgende komt uit 1970 van die legendarische drielaar All Things Must Pass.

0: muziektherapie Fab Four Special.
1: John, Paul, George en Ringo hebben ieder in hun muziek ook wel teruggekeken op hun Beatle-tijd. Muziektherapie zet vier nummers op een rij.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on.

0: Van het gloednieuwe en zeer goed ontvangen album The Boys from Dungeon Lane. Een eerbetoon aan John, Paul McCartney en We Too.
1: 1980. 1980. 1980. 1980. 1980. 1980.

Wat?

De terugblik van George Harrison op zijn album Cloud 9, When We Was Fab uit 1987. Ook Ringo droomde wel eens terug aan zijn tijd als Beatle. Op zijn album Postcard from Paradise uit 2015, wat hij opnam in zijn huisstudio en ook zelf produceerde, werkte hij samen met onder meer zijn all-star band en speciale gasten zoals Joe Walsh en Peter Frampton. De titelsong.

0: Postcard from Paradise, Ringo Starr.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: En uiteraard in deze special horen we ze ook een keer alle vier tegelijk.
2: Let's go back to your childhood.

Uit BBC's Easy Beat van 20 oktober 1963. Dat is dus bijna 63 jaar geleden. The Beatles en Love Me Do. John Lennon zei naar de hand dat Paul dit nummer al had in de periode van Hamburg. Maar Paul zei, we hebben het later samengeschreven. Ja, dat soort verwarringen heb je natuurlijk vaker met dat soort dingen. De volgende, die is absoluut alleen van John.

John was al begonnen met teksten voor Mind Games in de periode van de Get Back sessies van de Beatles. Uiteindelijk werd het jaren later, in de zomer van 1973, opgenomen in die beroemde Record Plant Studios in New York. John Lennon en Mind Games. En dan pakken we dat nieuwe album van Ringo Starr er nog even bij. Long, Long Road. Why?

Ringo Starr van het album Long, Long Road. En why? Je luisterde naar een muziektherapie special rond de Fab Four ter gelegenheid van het verschijnen kort na elkaar van twee nieuwe albums van ex-Beatles. Dit is McCartney van Memory Almost Full, House of Wax. Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De nacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen